0: van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer: in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. En bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar

before. A tear must let me hold you like I never did.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil.

0: fietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
1: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
0: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd. Maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over. Soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig. Aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

ga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste

0: nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet

0: sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
2: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
1: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvoer.

0: Grote mogelijk en het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooi Zo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg, een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofdverdachte van een groep criminelen. Ze zouden van een man uit de stad Washington bitcoins hebben gestolen ter waarde van $245 miljoen. De bende die brak ook in op andere plaatsen om cryptovaluta te stelen. Het geld geven ze uit aan dure auto's, exclusieve appartementen en nachtclubs. In Oslo verzamelen mensen zich voor de uitvaart vanmiddag van de overleden koning Harald. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan...

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB. Die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. En de meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam. Overmars ging 4 jaar geleden aan de slag in België nadat hij vanwege het versturen van dickpics weg moest bij Ajax. Nog datzelfde jaar kreeg hij een hartinfarct. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het is een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, om mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. En Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl.

0: Theater.
1: Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik de film over de ondergang van de Titanic met alle gedramatiseerde verhalen daaromheen in de bioscoop zag. En die herinnering aan die film, die kwam weer helemaal boven toen ik deze promo hoorde.
2: Oh. Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: En jij dacht dat dit het verhaal was van de Titanic?
2: I'm the queen of the show!
4: Céline Dion, jij zong toch alleen de theme song? Jij zat toch niet zelf op de Titanic?
5: Oh, wel.
1: Welkom in Studio C, Hans Cornelis. U bent de artistiek directeur van De Graaf en Cornelis Entertainment en weet dus alles over wat we net hebben gehoord.
6: Bijna alles, maar wel veel.
1: Ja, dat dacht ik. Wat hebben we nou net gehoord? Het is een kaleidoscoop aan dingen kwam er langs.
6: Ja. Nou, het is een beetje een parodie op de film Titanic. Deze voorstelling Titanic heet het. Het begint eigenlijk dat er een tentoonstelling is over de Titanic, over de ramp. En daar lopen een aantal mensen rond. En opeens stormt Céline Dion, herself, binnen in vol ornaat met al dat haar en een gouden jurk. En die mengt zich daartussen en zegt, nee, zo is het helemaal niet gegaan. Het is helemaal niet waar, dat verhaal. En dan komt de versie van Céline Dion met allerlei figuren uit de film, Jack en Rose. En natuurlijk het nummer My Heart Will Go On, door Céline Dion gezongen. En daar ontspint zich een krankzinnig, heel erg komisch verhaal. En dat is hoe het volgens haar gegaan is, met allemaal herkenbare figuren uit die film. Yeah. En dat is ook doorspekt met alle grote hits van Céline Dion.
1: Ja, dus maar eigenlijk niet... is het een soort eerbetoon aan Céline Dion, hoor, niet?
6: Nee. Want Céline Dion wordt ook een beetje... op een respectvolle wijze op de hak genomen. Want laten we wel zijn, het is toch wel een opmerkelijke vrouw, die Céline Dion. Ze zingt natuurlijk geweldig, maar het is wel een heftig persoon. Ja. En hoe ze beweegt, wat ze allemaal zegt. Dus dat is ook met een soort zelfspot. En het is het hele verhaal met de ijsberg natuurlijk, wat we allemaal weten. Ja. Alleen in deze vers, de ijsberg wordt gespeeld door een acteur die eruit ziet als Tina Turner in een sneeuwuitvoering. En die zingt dan het lied River Deep Mountain High. Dat heeft Céline Dion ook gezongen. Dus het is echt een krankzinnig, komisch verhaal. Als ik het kan samenvatten, is het eigenlijk een avond schaamteloos lachen en geweldig gezongen met al die hits.
1: Even een stap terug, hè, want dit was heel veel inhoud. Die Titanic was eerder te zien in steden als New York, Londen, Sydney, Parijs. Ja. Hoe kwam u nou op het idee om deze musical naar Nederland te halen? Wat sprak u aan?
6: Nou, ten eerste ben ik hier. Wij hebben zelf de musical Titanic, dus echt de dramatische musical, 7 jaar geleden gebracht in Nederland. Met René van Kooten onder andere. En dan blijf je altijd een beetje op die titel letten. En toen zag ik opeens dat er in Broadway, in een heel klein theatertje, deze parodieversie was, Titanic. En opeens werd dat een succes in Broadway, in Londen, Parijs. Dus toen ben ik heel snel gaan kijken in Londen en toen zagen we dat. En toen dacht ik, ja, dit is zo leuk. Dit is weer eens iets anders. Het is wel herkenbaar. Mensen kennen het verhaal, mensen kennen de muziek. Maar het is wel weer niet zo'n voor de hand liggende musical. Het is echt iets nieuws. Iets heel erg komisch. En we dachten, ja, dat moeten we gewoon gaan doen.
1: En hoe gaat het nou? Jullie zitten in de laatste voorbereiding. De eerste try-out is woensdag 9 september in Nieuwegein.
6: Morgen hebben we een besloten generale met allemaal bekenden van alle medewerkers. Er zitten meteen al 400 mensen, dus dat wordt heel spannend. Ja. Want deze voorstelling heeft publieksreacties nodig.
1: En is die besloten voorstelling, heb je dan kritisch publiek?
6: Ja, zeker. Want dat zijn mensen uit het vak die veel komen. Ja. En mensen van opleidingen. Maar wat vooral waar ze zo'n behoefte aan hebben. Deze voorstelling heeft ook een aantal improvisaties in zich. En er is ook een communicatie met het publiek. Dus het zit een beetje, soms zitten wat stand-up-achtige elementen in.
1: Interactie,
6: En Céline Dion die stapt ook in en uit het verhaal. En in het decor hebben wij ook wat veranderingen aangebracht. Het is natuurlijk aan de ene kant het interieur van de Titanic. Maar we hebben ook dat Las Vegas meegenomen, waar zij natuurlijk jaren heeft opgetreden. Mm-hmm. En dus ook daardoor een soort passerelle, een loopplank die de zaal ingaat, waarop Celine kan schitteren in haar gebaren.
1: Okay. Ja, over Celine gesproken. Vind maar eens een actrice die een beetje in haar voetsporen kan staan. Dat is u toch gelukt. Want ik heb bij de musical start van het seizoen heb ik haar zien stralen op de televisie. Ik denk, nou, dat komt toch een beetje in de buurt al, hè?
6: Ja, toen we het gingen maken, dacht ik, ik wil maar één iemand voor die rol hebben. René van Wegberg, die voor ons ook Lisbeth List heeft gespeeld in de musical en nog in andere producties. En dat wilde ik om basis een hele goede comedienne. Maar we hebben ook een Franstalig liedjesprogramma gemaakt, ooit Vive la France, met René. Ja. En daar zong er heel veel Celine Dion nummers in het Frans. Want dat heeft ze natuurlijk. Dus ik wist dat zij die stem perfect in zich heeft. En ook in haar voorkomen. Ja, het is van haar heel makkelijk Celine Dion te maken.
1: En ook de kracht in haar stem, hè? Want dat is natuurlijk kenmerkend voor Celine Dion.
6: Nou, enorm.
1: Ja.
6: Nee, dat heeft ze gewoon, ja.
1: Jullie
6: ja.
1: zijn bezig nu met de puntjes op de i zetten. De laatste stappen. Zijn er nog echt dingen waaraan gewerkt wordt, zo die laatste periode?
6: Ja, absoluut. We hadden gisteren zo'n generale, hè, zonder mensen. En dan is het licht en pruiken die afvielen en dingen die door de lucht vlogen. Ja, dat is altijd snel verkledingen. Want die ijsberg, die Tina Turner, die moet in één seconde, want die is daarvoor matroos. Nou ja, dat moet heel snel. Dat ging helemaal mis. Ja. Dat was in Tina Turner met nog een matroos op pet op en één blok. Nou ja, kortom, puinhoop.
1: Ja. Ja.
6: En dat hoort erbij, hè. Het komt
1: uiteindelijk altijd allemaal goed, hè. Dat is meestal zo.
6: Goed,
1: en welk gedeelte uit deze musical spreekt u persoonlijk aan en waarom?
6: Nou, de improvisaties van de moeder van Rose, Ruth en van Celine Dion, die vind ik wel. Gisteren was bijvoorbeeld heel erg, ook Matthijs van Nieuwkerk werd genoemd in de improvisatie, want René van Wegberg doet dat altijd heel erg op de actualiteit. En gisteren werd natuurlijk bekend dat hij weer een nieuwe quiz ging presenteren. Dus Dolly Parton is langsgekomen. Dat vind ik altijd wel heel erg spannend. En ik moet zeggen, er wordt zo ongelooflijk goed gezongen. En ook met alle mensen bij elkaar, meerstemmig. Ja, dat vind ik dan toch ook wel heel erg indrukwekkend. En er zit zoveel in. Ook de grapdichtheid is heel groot. Niet iedereen zal alles meekrijgen, maar dat hoeft niet. Want er is genoeg voor alle smaken.
1: Ja, desnoods ga je twee keer, hè? Dat kan, dat kan. Want dinsdag 15 en woensdag 16 september is deze musical te zien in Theater De Lampengiet in Veenendaal. Nou, de officiële première vindt plaats, zag ik, op 20 september in het Chassé Theater in Breda. Dus het is nog een beetje een try-out, denk ik, hè, in Veenendaal.
6: Ja, en dat is wel leuk, want wij hebben als De Graaf van Cornelissen echt een traditie dat we altijd van musicals, van de meeste try-outs in Veenendaal hebben.
1: Hé, dat wist ik niet. Wat leuk.
6: Ja. En dat is ook omdat er een heel groot zijtoneel is, waar je ook heel goed dingen kan opnemen. Natuurlijk altijd trailers nodig, promofilmpjes. Dus we hebben een hele leuke band met Veenendaal. En ik heb vroeger ook zelf als acteur veel gespeeld. Maar dat is echt voor ons eigenlijk theater waar we naar
1: thuiskomen is het. Ja.
6: Nou, het is de eerste echt communicatie met het publiek. En de eerste keer op reis. Dus verheugen ons.
1: Kijk aan dus. Nog een keer, dinsdag 15 en woensdag 16 september. Ik wens u heel veel plezier en sterkte.
6: Dankjewel.
1: En een hele mooie première de 20e. En dank voor dit gesprek, Hans Cornelissen.
6: Dankjewel.
1: Oké.

0: VOC Muziek.
1: Daft Punk was een beroemd Frans elektronisch muziekduo. Thomas Bangalter en Guy Manuel de Homem Christo waren de pioniers van de French Touch, ofwel Franse house. Ze stonden bekend om hun iconische robothelmen en mysterieuze imago. Maar ze stopten op 22 februari 2021 omdat ze de focus volledig op muziek wilden leggen. En volgens hun eigen fictieve mythologie veranderden ze in robots na een studio-explosie. Maar dit was een van hun hits, dit One More Time, uit 2019. Maar het grootste hit, waar je ze zeker nog van wel herkent, is het funky en swingende... We're up all night to get lucky. Een bijzonder duo dus, met heel herkenbare muziek. Maar waarom laat ik dit allemaal horen? Nou, ik kreeg een uitnodiging van Daft Funk Live, a retrospective celebration of Daft Punk, die je net hoorde. En dat gebeurt allemaal op zaterdag 3 oktober. En de mensen die daar alles van weten zitten nu bij de microfoon. Dat is Ria Wicht en Henk Peter Wicht. Hartelijk welkom.
2: Dank daarvoor.
1: Even jullie voorstellen. Waarom zitten jullie hier om hierover te praten, Henk Peter?
3: Nou, omdat we binnenkort een heel leuk concert hebben in Pathé Ede. Ja. En in het Expo Theater van Daft Funk Live. Dat is een tributeband, wat je net ook al hebt verteld. En we vinden het heel leuk om het hier naar Ede te komen brengen. Want het is een bijzondere show. Het is al een paar jaar geleden dat Daft Punk officieel is beëindigd.
1: Ja, maar dus Henk Peter, je hoef niks meer te vragen. heel leuk, enthousiaste man. Ik vroeg even van, wat jullie betrokkenheid hierbij is, want Ria zit ook bij.
2: Waarom? Ja. Omdat ons bedrijf, wat organiseert vaak ook concerten in wereldwijd, Europa-wijd. Ja. En we hebben twee jonge zonen die met ons samen dat doen tegenwoordig.
1: Die zitten in het bedrijf.
2: Ja. Die organiseren mee. En HP is degene die deze jongens ontmoette, die de Daft Funk Live wilde gaan organiseren.
1: Oh, want
2: dat is het.
1: Ik heb het opgezocht. Wie zit er achter Daft Funk Live? Dat zijn twee Engelse broers.
3: Ja, klopt.
2: Tweelingbroers.
1: Die heb jij zelf ontmoet ook?
3: Ja. Die hebben we ontmoet. Die hebben we in Manchester ontmoet. Waar ze toen hebben opgetreden. Vorig jaar volgens mij.
1: Ja.
3: Maar ik was al een tijdje met hun in gesprek. Via e-mail om te kijken of we misschien iets kunnen doen in Nederland.
1: Was dat aangereikt door dat YouTube filmpje van Daft Funk?
3: Nee, het was al. Ik had het al langer tijd op vizier. Ja. Ik heb het al. Nou ja, er worden soms wat dingen aangeboden door allerlei agenten in de wereld. Ja. Ja. Maar ik ben soms ook op zoek naar nieuwe dingen. Die interessant kunnen zijn voor de Nederlandse markt.
1: Zo
3: door het zoeken op Google voornamelijk en op YouTube inderdaad ook, kwam ik op deze jongens uit.
1: Ik had nog nooit van ze gehoord, Henk Peter. Nee. Maar doordat ik de persbericht langs kreeg, ben ik inderdaad gaan zoeken. En toen zag ik Daft Funk Live Studio Sessions Londen 2024.
3: Ja.
1: Zoek het ook op internet als je nieuwsgierig bent.
2: Je wordt
1: omvergeblazen. Ik kon haast niet geloven dat dit niet de originele groep is.
2: Ja.
1: Maar ze willen zich niet bekendmaken, hè? De namen en zo. Nee. Ze willen wel het mysterie van Daft Punk willen ze in stand houden, begreep ik. Ja. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt.
1: Maar jij weet wel natuurlijk wie het zijn.
3: Ik weet het wel, zeker.
1: En waren ze toen jij contact had al zo over de hele wereld bezig met concerten?
3: Het is een beetje geëxplodeerd eind vorig jaar. En toen wij onze concerten eigenlijk in Nederland in verkoop gingen doen. In onder andere Melkweg en Tivoli Vredenburg en Spot in Groningen. En de verkoop ging zo hard dat er steeds meer aanvragen bij hun binnenkwamen om elders in de wereld op te treden. Dus ze hebben inmiddels in Singapore opgetreden.
1: Nou, het is een enorme set. Een hele lijst. Kun je allemaal op internet terugvinden. Ja. En het is jullie dus gelukt om ze ook naar Ede te halen?
3: Ja.
1: Of hebben jullie alle, want er zijn meer concerten in Nederland, die hebben jullie allemaal georganiseerd?
3: Ja, in samenwerking met de zaal.
2: Maar in principe is het ook de bedoeling dat hij en wij dus ook in andere landen zouden organiseren. En dat doen we ten dele zeker.
1: Ook al.
2: Ja, dat gebeurt ook. Maar ze krijgen natuurlijk door deze grote bekendheid, ja, krijgen ze ook allerlei aanvragen. Dus ja, we doen dat samen met hen.
1: Een soort sneeuwbaleffect.
2: Ja, ja, dat is zeker.
1: Mensen worden
2: maar zoals in Duitsland en in meer andere landen wordt er nu meer aan gevraagd.
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: En het is de bedoeling dat wij met onze acties heel veel aandacht voor ze geven.
1: Oké. Okay. Ja, ik vroeg me wel af. Hè. Het is eigenlijk een natuurgetrouwe kopie van Daft Punk. Kan dat zomaar? Hebben die mannen, de Franse mannen, toestemming daarvoor gegeven?
3: Dat is een goede vraag. Ik denk van wel. Ik denk dat het wel mogelijk is. We hebben wel eens vaker in de Nederlandse theaters en in de wereld ook wel andere tributes gezien van de Beatles, van de Rolling Stones. En in principe moet je niet hetzelfde logo gebruiken. En natuurlijk niet zeggen dat je de band zelf bent. Want nee, dat is natuurlijk niet, dat mag niet.
1: Nee.
3: Maar als je gewoon
1: het klinkt als, hè? Daft Punk. Daft Punk.
3: Ja, ja, ja.
1: Terecht. Natuurlijk.
3: Terecht, ja.
1: Snap ik. Ja. Ja, ja.
3: Maar er zijn wel wat mogelijkheden daarin. Maar ja, je moet wel oppassen, inderdaad.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
2: Maar daar zijn we gewoon ook heel actief al jaren, ja, mee bezig. Dus wij weten gewoon waar attentie noodzakelijk is.
1: Oké, okay, ja, ja, dat klinkt heel mooi. Ik zag nog in het voorprogramma, zag ik ook nog iets staan. Daar had ik ook nog nooit van gehoord. ANU, ANU. Wie is dat en wat voor soort muziek is dat?
3: ANU is een DJ die een beetje trance en techno, maar ook een beetje in een vleugeltje van Daft Punk muziek speelt.
1: Ja.
3: Hij heeft zijn eigen tracks. Maar helaas, hij kan niet komen. Nee. Helaas is dat net bevestigd. Dat hij niet kan komen. Maar het is niet heel erg. We zijn op zoek naar een andere
1: vergelijkbare
3: DJ die kan komen. Maar hij gaat wel in Tilburg optreden en in Amsterdam. Ja. De eerste twee dagen.
1: Ja, oké. Okay,
2: van de tournee.
3: Maar niet in Ede. Nee.
1: Maar niet in Ede, want we zitten hier voor deze regio.
2: Ja.
1: De Valleiregio, waar Ede ook onder valt.
2: Ja.
1: En alleen, wat me wel opviel, we hebben heel veel tribute bands. Hè. Sla alle theateragenda's erop na. Ik denk dat een kwart wel allemaal tribute bands zijn.
3: Ja.
1: Jullie staan niet in het theater. Jullie hebben niet geprogrammeerd in het theater.
3: Nee, maar het is ook niet echt een specifieke show. Deze show is niet echt past niet heel erg, denk ik, in theater. Ja,
1: dus waarom niet?
3: Nou, ik denk dat het meer past voor, ook omdat het dancemuziek is.
1: Ja.
3: En ik denk ook dat veel jonger publiek dit ook heel interessant
1: vindt. En wat biedt dan, want dit gaat dan gebeuren in het Expo Theater. Dat is volgens mij de grootste zaal.
2: Ja, de grote zaal.
1: Bij die grote bioscoop hier in Ede.
2: Ja.
1: Wat biedt die dan aan meer mogelijkheden, waardoor je zegt, dat is aantrekkelijker.
3: Je kan de stoelen daar eruit halen en dan heb je gewoon een vlakke vloer. Met natuurlijk wel een balkon daarboven waar eventueel ouders en jonge mensen kunnen, of kinderen kunnen zitten eventueel, als ze niet tussen de jonge mensen of tussen de jonge lui wil staan of zo. Dat en het natuurlijk het geweldige geluid en de lichten. En,
1: dat kan natuurlijk in zo'n hele grote zaal. Mooi.
3: In zo'n zaal, theater kan dat, ja.
2: Maar we proberen wel in de theaters, maar dit is dus, wij organiseren ook heel veel concerten als ons bedrijf in vele theaters.
1: Mm-hmm.
2: En ook met tribute bands. Maar het motto van de familie Wicht is: het moet muzikaal het meest perfecte zijn.
1: Oei, dus de lat ligt hoog.
2: Heel hoog.
3: Zeker.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dat is allemaal heel duidelijk gemaakt. Vlakke vloer, dus je kan lekker dansen, swingen. Ja. En daar leent de muziek zich natuurlijk ook voor.
3: Ja. Ja.
1: Oké, nog even één keer kort, Henk Peter. Wanneer, hoe laat, waar? Alle ins en outs van dit concert?
3: Dat is op 3 oktober op zaterdag. Dus dat is een mooie dag ook voor in het weekend. In de Expo Theater in Ede. In de Pathé Ede. En dat wordt een hele leuke avond. Dus kom kijken.
1: Oké, en de kaartjes zijn te verkrijgen via Pathé?
3: Nee, dat moet je via wicht.nl moet je daar zijn.
1: Oké. Maar ik denk als je Daft Funk intypt, dat je
2: dat, vind je dat ook altijd wel vindt. Ja. Er zijn heel veel publicaties.
1: Hartelijk dank voor deze toelichting op dit concert hier in Ede. Nou, lekker in de buurt.
2: Dus nou, fantastisch. Wij dachten dat het gewoon hier in deze regio fantastisch moet lopen.
1: We gaan het zien. Dank jullie wel voor de toelichting.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïnse president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. En de zangeres van 21 stond vorige week nog 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Het weer, buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk en het wordt 19 graden. Vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Studio C Muziek.
1: Daft Punk was een beroemd Frans elektronisch muziekduo. Thomas Bangalter en Guy Manuel de Homem Christo waren de pioniers van de French Touch, ofwel Franse house. Ze stonden bekend om hun iconische robothelmen en mysterieuze imago. Maar ze stopten op 22 februari 2021 omdat ze de focus volledig op muziek wilden leggen. En volgens hun eigen fictieve mythologie veranderden ze in robots na een studio-explosie. Maar dit was een van hun hits, dit One More Time, uit 2019. Maar het grootste hit, waar je ze zeker nog van wel herkent, is het funky en swingende. We're up all night to get lucky. Een bijzonder duo dus, met heel herkenbare muziek. Maar waarom laat ik dit allemaal horen? Nou, ik kreeg een uitnodiging van Daft Funk Live, a retrospective celebration of Daft Punk, die je net hoorde. En dat gebeurt allemaal op zaterdag 3 oktober. En de mensen die daar alles van weten zitten nu bij de microfoon. Dat is Ria Wicht en Henk Peter Wicht. Hartelijk welkom.
2: Dank daarvoor.
1: Even jullie voorstellen. Waarom zitten jullie hier om hierover te praten, Henk Peter?
3: Nou, omdat we binnenkort een heel leuk concert hebben in Pathé Ede. Ja. En in het Expo Theater van Daft Funk Live. Dat is een tributeband, wat je net ook al hebt verteld. En we vinden het heel leuk om het hier naar Ede te komen brengen. Want het is een bijzondere show. Het is al een paar jaar geleden dat Daft Punk officieel is beëindigd.
1: Ja, maar dus Peter, ja. Ik hoef al niks meer te vragen. heel leuk, enthousiaste man. Ik vroeg even van, wat jullie betrokkenheid hierbij is, want Ria zit ook bij.
2: Waarom? Ja. Omdat ons bedrijf, wat organiseert vaak ook concerten in wereldwijd, Europa-wijd. Ja. En we hebben twee jonge zonen die met ons samen dat doen tegenwoordig.
1: Die zitten in het bedrijf.
2: Ja. Die organiseren mee. En HP is degene die deze jongens ontmoette, die de Daft Funk Live wilde gaan organiseren.
1: Oh, want
2: dat is het.
1: Ik heb het opgezocht. Wie zit er achter Daft Funk Live? Dat zijn twee Engelse broers.
3: Ja, klopt.
2: Tweelingbroers.
1: Die heb jij zelf ontmoet ook?
3: Ja. Die hebben we ontmoet. Die hebben we in Manchester ontmoet. Waar ze toen hebben opgetreden. Vorig jaar volgens mij.
1: Ja.
3: Maar ik was al een tijdje met hun in gesprek. Via e-mail om te kijken of we misschien iets kunnen doen in Nederland.
1: Was dat aangereikt door dat YouTube filmpje van Daft Funk?
3: Nee, het was al. Ik had het al langer tijd op vizier. Ja. Ik heb het al. Er worden soms wat dingen aangeboden door allerlei agenten in de wereld. Ja. Maar ik ben soms ook op zoek naar nieuwe dingen. Die interessant kunnen zijn voor de Nederlandse markt.
1: Zo
3: door het zoeken op Google voornamelijk en op YouTube inderdaad ook, kwam ik op deze jongens uit.
1: Ik had nog nooit van ze gehoord, Henk Peter. Nee. Maar doordat ik de persbericht langs kreeg, ben ik inderdaad gaan zoeken. En toen zag ik Daft Funk Live Studio Sessions London 2024.
3: Ja.
1: Zoek het ook op internet als je nieuwsgierig bent.
2: Je wordt
1: omvergeblazen. Ik kon haast niet geloven dat dit niet de originele groep is.
2: Ja.
1: Maar ze willen zich niet bekendmaken, hè? De namen en zo. Nee. Ze willen wel het mysterie van Daft Punk willen ze in stand houden, begreep ik. Ja. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt.
1: Maar jij weet wel natuurlijk wie het zijn.
3: Ik weet het wel, ja zeker.
1: En waren ze toen jij contact had al zo over de hele wereld bezig met concerten?
3: Het is een beetje geëxplodeerd eind vorig jaar. En toen wij onze concerten eigenlijk in Nederland in verkoop gingen doen. Mm-hmm. In onder andere Melkweg en Tivoli Vredenburg en Spotter in Groningen. En de verkoop ging zo hard dat er steeds meer aanvragen bij hun binnenkwamen om elders in de wereld op te treden. Dus ze hebben inmiddels in Singapore opgetreden.
1: Nou, het is een enorme set. Een hele lijst. Dat kun je allemaal op internet terugvinden. Ja. En het is jullie dus gelukt om ze ook naar Ede te halen?
3: Ja.
1: Of hebben jullie alle, want er zijn meer concerten in Nederland, die hebben jullie allemaal georganiseerd?
3: Ja, in samenwerking met de zaal.
2: Maar in principe is het ook de bedoeling dat hij en wij dus ook in andere landen zouden organiseren. En dat doen we ten dele zeker.
1: Ook al.
2: Ja, dat gebeurt ook. Maar ze krijgen natuurlijk door deze grote bekendheid, ja, krijgen ze ook allerlei aanvragen. Dus ja, we doen dat samen met hen.
1: Een soort sneeuwbaleffect.
2: Ja, ja, dat is zeker.
1: Mensen worden
2: maar zoals in Duitsland en in meer andere landen wordt er nu meer aan gevraagd.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja.
2: En het is de bedoeling dat wij met onze acties heel veel aandacht voor ze geven.
1: Oké. Ja, ja, ik vroeg me wel af. Hè. Het is eigenlijk een natuurgetrouwe kopie van Daft Punk. Kan dat zomaar? Hebben die mannen, de Franse mannen, toestemming daarvoor gegeven?
3: Dat is een goede vraag. Ik denk van wel. Ik denk dat het wel mogelijk is. We hebben wel eens vaker in de Nederlandse theaters en in de wereld ook wel andere tributes gezien van de Beatles, van de Rolling Stones. En in principe moet je niet hetzelfde logo gebruiken. En natuurlijk niet zeggen dat je de band zelf bent. Want nee, dat is natuurlijk niet, dat mag niet.
1: Nee.
3: Maar als je gewoon
1: het klinkt als, hè? Daft Punk.
3: Ja.
1: Terecht.
3: Terecht, ja.
1: Snap ik. Ja.
3: Maar er zijn wel wat mogelijkheden daarin. Maar je moet wel oppassen, inderdaad.
1: Ja.
2: Maar daar zijn wij gewoon ook heel actief al jaren mee bezig. Dus wij weten gewoon waar attentie noodzakelijk is.
1: Oké, dat klinkt heel mooi. Ik zag nog in het voorprogramma, zag ik ook nog iets staan. Daar had ik ook nog nooit van gehoord. ANU, ANU. Wie is dat en wat voor soort muziek is dat?
3: ANU is een DJ die een beetje trance en techno, maar ook een beetje in een vleugeltje van Daft Punk muziek speelt.
1: Ja.
3: Hij heeft zijn eigen tracks. Maar helaas, hij kan niet komen. Helaas is dat net bevestigd. Dat hij niet kan komen, maar het is niet heel erg. We zijn op zoek naar een andere
1: vergelijkbare
3: DJ die kan komen. Maar hij gaat wel in Tilburg optreden en in Amsterdam. Ja, de eerste twee dagen.
1: Ja, oké. Okay,
2: van de tournee.
3: Maar niet in Ede. Nee.
1: Maar niet in Ede, want we zitten hier voor deze regio. De Valleiregio, waar Ede ook onder valt.
2: Ja.
1: En alleen, wat me wel opviel, we hebben heel veel tribute bands. Hè. Als ik sla alle theateragenda's erop na. Ik denk dat een kwart wel allemaal tribute bands zijn.
3: Ja.
1: Jullie staan niet in het theater. Jullie hebben niet geprogrammeerd in het theater.
3: Nee, maar het is ook niet echt een specifieke show. Deze show is niet echt, past niet heel erg, denk ik, in theater. Ja, dus
1: waarom
3: past
1: niet?
3: Nou, ik denk dat het meer past voor, ook omdat het dancemuziek is.
1: Ja.
3: En ik denk ook dat veel jonger publiek dit ook heel interessant vindt.
1: En wat biedt dan, want dit gaat dan gebeuren in het Expo Theater. Dat is volgens mij de grootste zaal.
2: Die
1: grote bioscoop hier in Ede.
2: Ja.
1: Wat biedt die dan aan meer mogelijkheden, waardoor je zegt, dat is aantrekkelijker.
3: Je kan de stoelen daar eruit halen en dan heb je gewoon een vlakke vloer. Met natuurlijk wel een balkon daarboven waar eventueel ouders en jonge mensen kunnen, of kinderen kunnen zitten eventueel, als ze niet tussen de jonge mensen of tussen de jonge lui wil staan of zo. En het natuurlijk het geweldige geluid en de lichten.
1: Natuurlijk in zo'n hele grote zaal. Mooi
3: in zo'n zaal. Ja. Dat snap ik heel goed. Theater kan dat,
2: Maar we proberen wel in de theaters. Maar dit is dus, wij organiseren ook heel veel concerten als ons bedrijf in vele theaters.
1: Mm-hmm.
2: En ook met tribute bands. Maar het motto van de familie Wicht is, het moet muzikaal het meest perfecte zijn.
1: Oei, dus de lat ligt hoog.
2: Heel hoog.
3: Zeker.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, dat is allemaal heel duidelijk gemaakt. Vlakke vloer, dus je kan lekker dansen, swingen. En daar leent de muziek zich natuurlijk ook voor.
3: Ja.
1: Oké, nog even één keer kort, Henk Peter. Wanneer, hoe laat, waar, alle ins en outs van dit concert?
3: Dat is op 3 oktober op zaterdag. Dus dat is een mooie dag ook voor in het weekend. In de Expo Theater in Ede. In de Pathé Ede. En het wordt een hele leuke avond. Dus kom kijken.
1: Oké, en de kaartjes zijn te verkrijgen via Pathé?
3: Nee, dat moet je via wicht.nl moet je daar zijn.
1: Oké. Maar ik denk als je Daft Funk intypt, dat je
2: dat, vind je dat altijd wel vindt. Ja. Er zijn heel veel publicaties.
1: Hartelijk dank voor deze toelichting op dit concert hier in Ede. Nou, lekker in de buurt. Dus
2: nou, fantastisch. Wij dachten dat het gewoon hier in deze regio fantastisch moet lopen.
1: We gaan het zien. Dank jullie wel voor de

0: De column van George Knopnerus.
1: Sjors, heel erg fijn om jou weer hier terug te zien na deze vakantieperiode. Ben je een beetje opgeladen?
2: Ik ben inderdaad opgeladen door zomerse energie.
1: Ja.
2: Zon, misschien te veel.
1: Maar je bent niet verbrand, zo te zien.
2: Gelukkig. Ik ben ook blij hier weer te zijn. Ja. Bij jou, Henk en Pieter. Leuk om hier weer te zijn.
1: Ik vroeg me even af, hè. Net hoorde je dat nummer. Jij stond ook lekker mee te swingen. Ik kon ook niet stil blijven zitten hier. Everything Now, waar associeer jij dat mee als je dat hoort?
2: Everything Now, ja, yeah. Dat is de zomer, de vrolijkheid, de mode die ik zie draaien. En toch een beetje ook slagschaduw, de onrust in de grote wereld. Ja, je komt er niet helemaal
1: dat
2: aan.
1: Gaat
2: steeds
1: door.
2: Als die schaduw weer over me heen komt, denk ik daar ook een beetje aan.
1: Dat is
2: maar ik ben vooral zonnig gestemd.
1: Ja.
2: Everything now is sun.
1: Oké, nou fijn om te horen. Wij zijn ook heel zonnig gestemd en hebben er ontzettend veel zin in om weer mooie programma's te maken de komende zaterdagen. Je grijpt eigenlijk een beetje terug, hoorde ik van tevoren,
2: ja.
1: Want je wil weer terug naar de Heideweekoptocht, of niet?
2: Ja, dat is alweer, wat is het, een week geleden? Time flies.
1: Ja, zoiets. Twee weken geleden.
2: Twee weken geleden.
1: Ja.
2: Maar het is nog als de dag van gisteren. Ja, misschien komt dat omdat je ietsje ouder wordt. Ik ben niet meer zo piepjong. Dat je gauwer teruggrijpt naar het verleden. Omdat wat er in je hoofd zit opgeslagen
1: dat
2: is
1: heet levenservaring,
2: steeds meer verleden.
1: George. Levenservaring, toch?
2: Laten we het daarop houden.
1: Ja. Vertel, ik ben benieuwd.
2: De Heideoptocht. Het was een mooie zomernamiddag. En de gele borden langs de route gaven het al aan. Omleiding. Die avond zou de optocht, zoals jaarlijks, gewoon eind augustus weer door onze straat rijden. Onze kleinzoon van 5 en wij sjouwden de tuinbank, tuinstoelen en een tuintafeltje naar de oprit. Ons huis ligt iets boven het maaiveld, zodat wij gezeten op een heuveltje een mooi overzicht hadden. De eerste toeschouwers bevolkten al de stoep voor ons huis. Een groepje van 4 hoogbejaarden informeerde voorzichtig of de plek voor onze oprit vrij was en of ze mochten gaan zitten op het muurtje van de buren. Natuurlijk, ga zitten waar u wilt, zeiden we. We reikten de oudste man een stoel aan en brachten ze kussens om op te zitten. Het minste wat je kunt doen. Ook onze kleinzoon had er zichtbaar plezier in en verheugde zich op de heideoptocht. Maar wat er ook gebeurde en kwam, geen heideoptocht. De eerste toeschouwers begonnen al ongeduldig op hun smartphone te kijken. Was er vertraging? Waarom duurde het zo lang? Diezelfde vraag stelde onze kleinzoon. We wisten het ook niet. Een ongeval? Pech bij een van de trekkers? Was de burgemeester nog niet terug van vakantie? Tijdens het wachten dacht ik terug aan vroeger. Pas bekeek ik nog de dia's als herinnering. Ik was 5 en ik stond met mijn ouders en broertjes langs de stoep te kijken naar een optocht. Suikerspin in de hand. Feestgedruis achter dichte rijen publiek. Maar ik kon er geen klap van zien, want de mensen voor mij waren veel te groot. Mama, ik zie niets. Mijn moeder tilde me op en ik zag alles. Wat mooi, wat een kleuren. Een hoempa-orkest, een stoet jongleurs, majorettes. Mijn moeder straalde omdat ik straalde. Ik zet je even neer, nu tel ik je broertje op. Ik keek naar mijn ouders op, mijn moeder nu met haar jongste op de arm, allebei stralend. Mijn vader met de 2 oudste op zijn arm, alle 3 stralend. Mag ik nu weer? Vroeg ik. Ik mocht weer. Waarom duurt het zo lang? Ik schrik op uit mijn overpeinzing door de vraag van kleinzoon. Loop naar de weg om een blik te werpen naar de bocht waar de optocht hoort aan te komen. In de verte zie ik tussen de rijen mensen spiedend de flikkerlichten van trekkers en auto's. Waarom staat de optocht eigenlijk stil? Dan, na weer een kwartier wachten, komen ze eindelijk. Het hoempa-orkest, de burgemeester, de heidehoogheden, de schapen, de jongleurs, de majorettes, het gaat maar door. We wuiven, lachen, genieten, vooral onze kleinzoon en wij daardoor ook dubbel. Een van de dames die me net een kussen leende, komt vriendelijk lachend aan met buttons en stickers. Ze heeft ze gekregen van de mensen van de optocht, geeft ze blij af aan onze kleinzoon. Daar gaat ze mee door, de hele optocht lang. Ik bedank haar en in haar ogen glanst even de blik van mijn moeder. Optochten en hoempa-muziek zijn voor kinderen, moeders en oma's een must. Vaders en opa's niet te vergeten.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokkene arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. En vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Meer weten over kunst en cultuur in de streek? Welke tentoonstellingen zijn er? Wat is de moeite waard om te gaan bekijken en of te beluisteren? Luister naar Studio C en kijk naar Mooi Zo op Zon. Kom meer te weten over kunst en cultuur bij u in de buurt. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoebe was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. En chauffeurs die moeten hierdoor omrijden. En dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. En de bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. Een Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28 en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Pieter Nijhoff.

The winner takes it all. Daarover straks meer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Ruben Landman allemaal liedjes horen die te maken hebben met goud. In deze Link maak ik een koppeling met het woord goud. Dit edelmetaal wordt vaak in verband gebracht met het ultieme. Bijvoorbeeld gouden medailles als je winnaar van een wedstrijd bent. Een gouden penning als je een topprestatie hebt geleverd. Een gouden toekomst als het je voor de wind gaat. Daarom gaat deze editie van Link over winnaars. Over personen die op de een of andere manier het hoogste hebben bereikt. En ja, wat is dan dat hoogste wat je bereikt hebt? Dat kan dus van alles zijn, ook in de relationele sfeer. De startplaat was van ABBA, getiteld The Winner Takes It All uit 1980 van het album Super Trooper. Deze song gaat over de pijn van een scheiding. Het is geschreven door ABBA-lid Björn Ulvaeus kort na zijn scheiding van bandlid Agnetha Fältskog in 1979 na 7 jaar huwelijk. Hierin heeft hij gesteld dat één partner alles verliest, terwijl de ander als winnaar wordt gezien, die er sterk uitkomt en er met alles vandoor gaat. Voor Agnetha was er vooral veel liefdesverdriet, maar zij nam desondanks de krachtige liedzang voor haar rekening. Zowel Björn als Agnetha beweerden dat het nummer absoluut geen letterlijke weergave is van hun scheiding. Björn noemde het een verhaal, gebaseerd op de algemene ervaring van een scheiding. Zo beschouwd is het nog maar de vraag of er hier sprake was van een winnaar. Als je winnaar bent of een andere ervaring hebt waarbij je het hoogst haalbare hebt bereikt, dan sta je, voor jouw gevoel, aan de top. Je moet er wel wat voor doen of laten om zover te komen. Ambities hebben. De Ierse singer-songwriter Chris de Burgh neemt ons mee in zijn verhaal met zijn song over Taking It to the Top. Het is een cynisch lied over meedogenloze zakenlui die in hun strakke pakken vanuit hun kantoren in wolkenkrabbers zaken doen in een risicovolle, kapitalistische wereld. In hun onstuitbare drang naar succes willen ze, koste wat kost, wereldkampioenen worden.

Chris de Burgh met zijn song Taking It to the Top over het behalen van succes in een harde zakenwereld. De volgende bijdrage is van de formatie Flight. Dit is, na wat personeelswijzigingen, momenteel een duo bestaande uit de muzikanten en tekstschrijvers Will Taylor en Nick Hill. De ouders van Will waren beide leraar Engels, dus het is niet verrassend dat de muziek van Flight op verschillende manieren literaire invloeden laat zien. Hun muziek kenmerkt zich door alternatieve indie rock met sterke teksten. Will, Nick en het vroegere bandlid John Supran maakten in 2021 hun tweede album, getiteld This Is Really Going To Hurt. En de titel verraadt dat het gaat over pijn doen en geraakt worden. Het drietal van Flight maakte een bewuste en moedige keuze om een persoonlijk, oprecht en kwetsbaar album uit te brengen. Everyone's a Winner is een nummer over het verwerken van de pijnlijke nasleep van een relatiebreuk en het vinden van emotionele overleving. Het behandelt de rommelige realiteit van genezing, het reconstrueren van het verhaal van de breuk en de poging om na het liefdesverdriet verder te gaan en er als winnaar uit te komen. Hier is Flight.

0: Je hoorde de formatie Flight met Everyone's a Winner. Een titel die overigens niets te maken heeft met het gelijknamige nummer van Hot Chocolate. Het lied Zonder Bagage, dat ook wel De Wereld Heeft Mij Failliet Verklaard wordt genoemd, is van de Nederlandse zanger Ramses Shaffy, die het in 1971 schreef. Dit lied is sterk autobiografisch. Hij was toen daadwerkelijk failliet verklaard. Nadat hij de officiële verklaring ontving, ging hij meteen naar zijn piano en schreef Zonder Bagage. Het lied ademt, nogal paradoxaal, een groot, bijna megalomaan optimisme uit. De zanger bezingt dat hij failliet is en dat hij zich juist daardoor schoon en bevrijd voelt. Geen kroegen, geen katers, niemand kan hem nog wat maken. Niets meer te verliezen, alleen maar te winnen. Hij noemt deze toestand zelfs een geschenk van God. Het orkest dat hem begeleidt staat onder leiding van Ruud Bos, die ook het arrangement maakte. Het nummer was het titellied van de gelijknamige LP die in hetzelfde jaar, 1971 dus, verscheen. Hier is Ramses Shaffy Zonder Bagage.
1: Failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen, weg de

En dat was Ramses Shaffi zonder bagage. Ja, winnen door te verliezen zou de korte strekking kunnen zijn van dit lied. In deze link gaat het over winnaars. Winnen door ambitie, succes of boven jezelf uitstijgen. De volgende opname is daar een mooi voorbeeld van. Hall of Fame van The Script is een inspirerend nummer over doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en het erkennen van gewone mensen die buitengewone dingen doen. Regels zoals loop dwars door de hel met een glimlach betekenen dat je moeilijke obstakels moet overwinnen en een positieve houding moet behouden wanneer je met zware tegenslagen te maken krijgt. Het nummer is een eerbetoon aan de hardwerkende mensen die niet direct op de voorgrond treden, zoals sporters die geld inzamelen of mensen die in stilte strijden voor een goede zaak en een nalatenschap achterlaten. Ze worden opgenomen in een zeer persoonlijke Hall of Fame vanwege een blijvende, betekenisvolle impact op hun naasten of de wereld door toewijding en trots. Hier is The Script.

0: Winnen en verliezen liggen soms dicht bij elkaar en volgen elkaar dan in hoog tempo op. Dat geldt bijvoorbeeld voor gokkers. Door veel te winnen kun je achteraf ook weer alles verliezen. De countryzanger Kenny Rogers zingt daarover in de song The Gambler uit 1978. Het is geschreven door Nashville songwriter Don Slitz. Met de refreinregels "je moet weten wanneer je moet vasthouden en wanneer je moet weggooien" vertelt het nummer vanuit het ik-perspectief over een gesprek met een oude pokerspeler in de trein. De pokerspeler geeft de verteller levensadvies in de vorm van pokermetaforen, voordat hij vermoedelijk in zijn slaap sterft. Het lied richt zich op wijsheid en prioriteiten stellen. Leren onnodige zaken te verwijderen en vast te houden aan wat er echt toe doet. Erken dat het leven zowel succes als falen met zich meebrengt en dat het accepteren van de sterfelijkheid uiteindelijk de gelijkmaker is. En deze tekst stemt tot nadenken. Want elke hand is een winnaar en elke hand is een verliezer. En het beste waar je op kunt hopen is om in je slaap te sterven. Luister naar Kenny Rogers met The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Dat was het verhaal van The Gambler door Kenny Rogers.
1: Je luistert naar Link.
0: Waarin het thema winnaars is. Het tv-programma Beste Zangers laat artiesten songs van andere artiesten ten gehore brengen. Dat leidt vaak tot verrassende uitvoeringen. Denk maar eens aan het lied Door de Wind van Stef Bos. Dat in het seizoen 2020 op indrukwekkende wijze werd gezongen door Sanne Hans. Ook wel bekend als Miss Montreal. In 2019 deed zangeres Floor Jansen mee aan het programma. Ze is internationaal bekend als de frontzangeres van de Finse symfonische metalband Nightwish. En daarvoor had ze al een succesvolle carrière met de metalband After Forever. Zij zong het nummer Winner, dat geschreven is door Tim Akkerman, die tot in 2009 leadzanger en gitarist van de Haagse band Direct was. Het lied gaat over de broer van Tim, die een beperking heeft en ook in een rolstoel zit. Ondanks zijn handicap straalt hij veel positiviteit uit. Tim beseft dat de alledaagse handelingen zowel voor hem als voor zijn broer weliswaar vanzelfsprekend zijn, maar dit voor zijn broer een hele dagbesteding is, maar daar toch nooit over klaagt. Een echte winnaar, zoals Tim zijn broer noemt. Floor Jansen vond het een inspirerend verhaal en daarom zong zij zijn nummer Winner met volle overgave.

0: Je luistert naar Link.
1: Dat was Floriansen met haar indrukwekkende vertolking van Winner. Een lied van Tim Akkerman. En hiermee zijn we toegekomen aan het vaste onderdeel in dit programma. En dat is...
0: De kofferbak.
1: Een origineel wordt gelinkt aan één of meer covers daarvan. In deze editie van Link, waarin winnaars het thema is... aandacht voor een lied geschreven en gezongen door Randy Newman... getiteld Lonely at the Top, dat oorspronkelijk te vinden is op de albums Randy Newman Live uit 1971, Sail Away uit 1972 en op het gelijknamige compilatiealbum uit 1987. Randy Newman's nummer Lonely at the Top is een satirische kijk op de lege, arrogante en geïsoleerde mentaliteit van extreme roem en succes. Newman schreef het nummer oorspronkelijk voor Frank Sinatra, maar die weigerde het omdat hij niet doorhad dat het een grap was en hij dacht dat het een belediging was voor zijn destijds onaantastbare imago. Newman nam het dus zelf op. De ik-persoon schept op over hoe geweldig, rijk en geliefd hij is. Zoals in de regel, je hebt niemand nodig, niemand heeft jou nodig. Hij gedraagt zich alsof zijn succes hem beter maakt dan alle anderen. Maar Randy Newman brengt het als een zwarte komedie. Hij drijft de spot met de absurde trots van rijke entertainers die bewondering verwarren met echte menselijke verbondenheid. Dus wat is het werkelijke leven als je de top hebt bereikt? Ben je een winnaar of juist een verliezer? In deze kofferbak laat ik direct hierachteraan een cover horen van de Canadese a cappella groep The Nylons van hun album Four on the Floor uit 1991. En let hierbij goed op de inleiding van hun uitvoering, waarin de zanger Mika Barnes de geschiedenis van The Nylons op geheel eigen wijze kort samenvat. MUZIEK

0: Mensen.
1: These prices.
2: Did you read the contract?
3: Tell
2: you read the
3: Saul
2: contract.
3: I'm not me.
2: I read the contract.
4: You figure it out.
5: Je hoorde achtereenvolgens Randy Newman en The Nylons met Lonely at the Top. En dat alles in het kader van
6: De Kofferbak.
5: In Link gaat het over de winnaar zijn. Vaak ben je dan de nummer 1. Als kleine uitzondering op deze positie laat ik Joe Jackson horen met een track van zijn album Body and Soul uit 1984. Be My Number Two beschrijft de desperate zoektocht van een man die zijn eerste grote geliefde is kwijtgeraakt. Of er nieuwe liefde in het spel is, dat maakt niet uit, zolang er maar iemand is. En dat blijkt wel uit deze regels. Er zal niet veel meer te doen zijn. Gewoon glimlachen als ik me rot voel. En er is niet veel meer van me over. Je krijgt wat je ziet. Is het de energie waard? Ja, zo kan een nummer 2 uiteindelijk toch een winnaar betekenen.

Wat mij betreft een van de mooiere nummers van Joe Jackson, Be My Number Two, gedraaid hier in het programma Link. We gaan naar onze zuiderburen. Jasmine was een Vlaamse zangeres, televisieomroepster en presentatrice. In 1990 maakte ze haar debuut als zangeres en haar eerste album, getiteld Mooi Zo, kwam uit in 1991. In 2006 verscheen haar laatste album, Licht Ontvlambaar. In juni 2009 overleed Jasmine onverwacht door zelfmoord op 37-jarige leeftijd, mogelijk als gevolg van een langdurige depressie. Ik ga terug naar het jaar 1997. Ze had een grote hit met het nummer Porselein. En als je goed naar de tekst luistert, klinkt er een grote onzekerheid doorheen. In het diepste van mijn ziel ben ik eenzaam en fragiel. Maar ik staar de wereld aan als een winnaar. En het leven lacht me toe bij om het even wat ik doe. Elke keer zal ik er staan als een winnaar. Maar soms voel ik me klein. Wil ik iemand anders zijn? Diep van binnen kwijn ik weg van de pijn. Hier is Jasmine.

0: Helaas dus niet meer onder ons, deze Vlaamse zangeres Jasmine.
1: Je luistert naar Link.
0: Het duo Joséphine Anchel en Rémi de la Roque, twee Franse singer-songwriters die in New York wonen, schrijven liedjes voor kinderen die ook door volwassenen worden gewaardeerd. Ze geven muziekles aan kinderen en treden op voor de Franstalige gemeenschap in en rond New York. Veel van hun liedjes zijn rechtstreeks gebaseerd op de woorden van kinderen, vastgelegd in magische momenten tijdens de lessen. En ik laat hun single On a Gagné over doorzettingsvermogen en volharding horen. We hebben gewonnen, we hebben gehuild en samen gejuicht. Of we nu de eerste of we nu de laatste zijn, we kunnen van elkaar houden. We hebben allemaal gewonnen.

0: Je hoorde Josephine Ancel en Rémi de la Roque in deze editie van Link. Voor meer informatie over dit programma, de mogelijke herhalingen en over onze andere programma's, verwijs ik je graag naar onze website eenvallei.nl.
1: Link, presentator Pieter Nijhoff.
0: In deze editie van Link, over winnaars, nu aandacht voor The Intruders. Een Amerikaanse zanggroep, geformeerd in 1960 en het meest populair in de jaren 60 en 70. Als een van de eerste groepen scoorden ze hits onder leiding van het beroemde schrijvers- en producersduo Kenny Gamble en Leon Huff. Ze hadden een grote invloed op de ontwikkeling van de soul van Philadelphia. Een sound die je ook hoort bij groepen als The Tramps, Harold Melvin and the Blue Notes en The Three Degrees, om er maar eens een paar te noemen. Onder de vele hits van The Intruders is dit She's a Winner uit 1973. Natuurlijk passend in het thema winnaars van deze editie van Link, die ik hiermee afsluit. Tot de volgende Link!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Zes activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Ja, goedemorgen. Welkom bij het programma Mijn Dozijn. Waarin ook vandaag onze gast een hele mooie lijst heeft samengesteld van 12 favoriete platen. Onze gast van vandaag is Arjen Keen. En geboren in Bad Hoeverdorp in 1963. Opgegroeid in respectievelijk Aalsmeer en Amstelveen, waar hij beide naar de lagere school is geweest. Toen hij 9 was, zijn ze met het gezin verhuisd naar Oeganda, want zijn vader werkte bij de KLM en werd uitgezonden. Daar zijn ze 2 jaar geweest en later zijn ze 4 jaar in Libië geweest. Dus Arjen heeft op internationale, met name Amerikaanse, scholen gezeten. In 1978 zijn ze teruggekomen, toen was hij 15 en ging naar het VWO in Amstelveen. Vervolgens ging hij op zijn 18e naar Delft om wiskunde te studeren. Dat is gelukt, hij heeft er iets langer over gedaan dan gemiddeld, maar afgemaakt. Daarna is hij bij TNO in Den Haag gaan werken, wetenschappelijk onderzoek gedaan. Intussen heeft hij in zijn studietijd zijn vrouw ontmoet, die hij inmiddels al heel lang kent. Arjen werkt momenteel bij Defensie. Hij is in het dienst van het ministerie van Defensie, waar hij software maakt om de samenwerking en de communicatie te verbeteren in het kazernecomplex in Amersfoort. Zijn vrouw kent hij al sinds 85 dus. Hij heeft 3 kinderen, waarvan 1 zoon en 2 adoptiedochters uit China. Muziek, schrijven en kunst zijn zijn hobby's. En hij zingt ook zelf in de band. Hij maakt ook teksten. En Arjen was ooit stadsdichter van Ede van 2012 tot 2015. Nou, we gaan beginnen met de lijst. En dat is op nummer 12, Jeroen Kant, Er komt hoog water aan.

0: Er komt hoog water aan. Van Jeroen Kant, gekozen door Arjen Kien. Welkom Arjen in de studio. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: En nou, dit was het eerste nummer. We gaan nog veel meer nummers horen over water. Daarover later meer. Wat maakt dat je dit nummer hebt gekozen op nummer 12? Er komt hoog water aan.
1: Ja, Jeroen Kant zal voor velen niet een bekende naam zijn, verwacht ik.
0: Nee.
1: De eerste keer dat ik samen met mijn vrouw hem zag spelen was in Den Bosch op het Boulevard Theaterfestival. Dat is daar op het Paradeplein, niet te verwarren met de Parade Theater.
0: Ja.
1: Een muziektheaterfestival. En dat is al langer geleden, ik denk 10, 12 jaar geleden. Maar ik was zeer gegrepen door zijn muziek, zijn teksten. En hij maakt heel veel verschillende muziek. En dit nummer spreekt me om twee redenen eigenlijk aan. Het gaat natuurlijk over klimaat en wat gebeurt er als het water daadwerkelijk hoog gaat staan.
0: Ja, precies.
1: En hij heeft dit geschreven, weet ik, op een boot in de Biesbos. Daar heeft hij een tijd gewoond. Misschien nog steeds wel, dat weet ik niet. Maar daar heeft hij heel veel nummers gemaakt die dan ook deels met water te maken hebben.
0: Ja.
1: Sterker nog, het album waar dit op staat heet ook Water. Maar ja, het spreekt me heel aan omdat hij met eenvoudige woorden toch grote thema's aanraakt. En hier gaat het inderdaad letterlijk over de mug en
0: dus,
1: waar die allemaal naartoe moet als het zover is.
0: Ja. Het is mooi, heel dichterlijk ook haast. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. We gaan zo naar heel bijzonder. Bam Band, Whole Again. Dat is jouw eigen band. Meen ik.
1: Ja, toen ik het erop zette had ik natuurlijk wat twijfel. Dus het is een beetje flauw om je eigen band erin te
0: toch mooi
1: pluggen. Maar ik heb inderdaad een band die ontstaan uit een vriendengroep. Uit die studietijd die je toen straks al noemde. En daar is een band voor de lol. We spelen samen, maar we maken onze eigen nummers. En een aantal van ons die schrijven nummers.
0: En waaronder jij, neem ik aan.
1: Ja, en dit nummer heb ik dan zelf geschreven. Het is naar aanleiding van een burn-out die mijn vrouw heeft gehad. Die heeft 25 jaar op het Marnix lesgegeven. En het was ook nog eens in coronatijd. Dus die dingen kwamen samen. En in die tekst gaat het er eigenlijk over hoe je jezelf weer oppakt, repareert als het ware.
0: Jezelf weer vooruit gaat. Kan helen vanuit een burn-out.
1: Toen in de coronaperiode hebben we dit. Het is een soort, eigenlijk een thuisopname is dit.
0: Ja.
1: Opgenomen stuurden we elkaar dingen. We konden niet heel veel anders. En dus het kreeg een dubbele lading eigenlijk, die burn-out, zeg maar. Maar ook de coronaperiode.
0: Ja, precies. Ja. Dus de coronaperiode was wellicht ook in die zin prettig om te kunnen herstellen. Omdat je niet zoveel
1: in zekere
0: uit huis
1: zin
0: kon.
1: Wel, klopt. Ja. Mijn vrouw die zegt wel eens dat ze al in quarantaine zat een half jaar voordat de rest.
0: Nou, bijzonder. We gaan hem zo beluisteren. Daarna krijgen we Kiki Schippers, maar daarover later meer. We beginnen met Whole Again.

0: Er spoelen mensen aan. Wederom een thema over water. Er komen nog meer nummers over water. Is dat een bewuste keuze, Arjen?
1: Nou, het viel mij toen ik de lijst samenstelde naar de hand op dat het inderdaad regelmatig over water gaat.
0: Ja.
1: Wat misschien onbewust aan meespeelt. Ik, in 97 zijn we naar Ede verhuisd, mijn vrouw en ik. Ik kom, zoals je schetste, uit Noord-Holland.
0: Waterrijk gebied.
1: Maar waterrijk gebied. En in Ede is er helemaal geen water. Althans, je moet heel goed zoeken.
0: Victoria Vestavia.
1: Ja. Ja. En, maar dat, misschien onbewust speelt dat ook wel mee. Maar wat hier natuurlijk ook meespeelt is in dit nummer van Kiki Schippers is het de klimaatachtergrond en letterlijk Lampedusa, Lesbos.
0: Ja.
1: Je ziet Ceuta nu. Het is natuurlijk actueel en steeds actueler. Dat een probleem dat we eigenlijk niet kunnen oplossen. En dat zal, vrees ik, er niet minder op worden.
0: Dat vrees ik ook.
1: Dus in die zin is water ook voor ons land sowieso altijd een thema.
0: Zeker, ja. En dan krijgen we daarna Heaven. Krijgen we zo. Back in the Water.
1: Ja, wederom water. Dat is misschien meer toevallig in dit geval. Ik vind dit gewoon een heel mooi nummer. En Heaven of Haven. Zijn twee... Ja. De kern is twee jongens, twee mannen. Eentje komt uit meer de filmmuziek. En de andere, zeg maar, singer-songwriter. Die hebben op een gegeven moment hun krachten gebundeld. En komen gewoon erg mooie nummers die ze maken. Niet zozeer om het thema, maar wel de filmische sfeer in hun muziek is heel sterk aanwezig. En dat spreekt mij in ieder geval
0: aan. Dat spreekt jou aan, ja. We gaan hem zo beluisteren. Daarna krijgen we Vrouwtje en S10, maar daarover praten we verder na dat nummer. We beginnen met Haven, Back in the Water. MUZIEK

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: spijt.
1: Dat is duidelijk. Nooit meer spijt. Mevrouwtje en S10, de dames lijken elkaar gevonden te hebben in dit nummer.
2: Ja. Ja, wat ik mooi vind aan deze generatie, nieuwe generatie vrouwen ook, voor een deel. Dat ze de stem en de gevoelens van deze generatie zo goed onder woorden brengen. En ook in termen van spijt, schuld, verlangen. Maar ook, ook een keerzijde daaraan. Het is dat komt ook in dit nummer wel voor. Een generatie die in zekere zin ook... Ja, misschien wel, als je het enigszins negatief zou willen uitdrukken, een soort recht op geluk hebben en willen hebben.
1: Ja.
2: En aan de keerzijde, we hebben natuurlijk woningtekort, noem het allemaal maar. Het is niet zo eenvoudig om de banen liggen niet voor het oprapen. Dus ze hebben het ook moeilijk om zich in de maatschappij een plek te veroveren. En ja, met name Vrouwtje en Stien, er zijn er meer. Die weten die gevoelens heel knap, vind ik, onder woorden te brengen. Duidelijke taal, maar
1: pathetisch. Geen poespas, geen gedoe, echt heel direct.
2: Dus dat, ja, niet toevallig spreekt dat heel veel mensen en jongeren uiteraard aan.
1: Ja.
2: Maar ook in de muziek die ze maken, de nieuwe vormen die ze vinden in sound en buitengewoon knap, vind ik dat.
1: Ja, mooi. We gaan door naar Anouk met een versie van Love and Whiskey in cover.
2: Ja. Ja, als verslaving. Nou, dat is niet waar. Ik ben geen verslavingsgevoelig, maar ik ben altijd roker geweest en ik vape nu. Dus,
1: maar dat doe je inmiddels niet meer.
2: Ja, nog steeds.
1: Oh,
2: dus,
1: ja.
2: Dus ik begrijp de verslavingsgevoeligheid, zeg maar. Het gennetje waar je mee behept bent. En dit is een nummer dat natuurlijk een heel bekend oud nummer, Love and Whiskey, heel veel gecoverd.
1: Rory Black.
2: Rory is oorspronkelijk. Maar ook Anouk als toch. Peetmoeder van de Nederlandse muziek, zou je kunnen zeggen. Van de Nederlandse rock in ieder geval.
1: Ja.
2: Ik vind het altijd fenomenaal. En deze lost tracks waar dit op staat, dat zijn ook heel veel nummers die ze bij elkaar vergaard heeft, als het ware.
1: Ja, dit nummer past natuurlijk ook prachtig bij haar. Bij een soort van rauwe stem en geleefdheid.
2: Ja.
1: Kloppend, zou ik zeggen.
2: Ja. En een vrouw. Ik heb veel vrouwen op de lijst.
1: Ja. Leuk. Heb je goed gedaan. En daarna krijgen we Ricky Cool. Daarover later meer. We beginnen met Anouk, Love and Whiskey.

0: Mijn moeder het water van Ricky Kolen was het. Ik zei straks cool. Bij deze hersteld. Mijn moeder het water. Ja, nogmaals water. Mijn moeder het water. Water staat voor leven. Moeder staat voor leven.
1: Ja.
0: Wat een...
1: Ik vind dit een ongelooflijk mooi nummer.
0: Het zeker.
1: Komt overigens van de playlist van Annette Muller, mijn vrouw. We hebben er ook gezien samen met haar man Leo Blokhuis. Hier in Cultura trouwens in het theater.
0: Oh, Leo Blokhuis is haar man.
1: Ja, is haar man. En haar ja, de kristalheldere stem. Ook het idee dat je althans... Dat is wat ik erin leg, het verlies van iemand. Maar dat iemand nooit weg is. De herinneringen. Je blijft in, al is het in het water dat naar zee stroomt.
0: Ja.
1: Het is ja, een ongelooflijk emotionerend nummer. Ik had het ook op één kunnen zetten.
0: Ja, ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Prachtig nummer. En de volgende die we zo gaan horen is van Kensington. De volgende, een Nederlandse groep. Hè? Je hebt allemaal Nederlandse groepen uitgekozen. Dat is ook een thema.
1: Ja, de hele lijst is inderdaad afgezien van het water en klimaat. Maar het is Nederlandstalig of Nederlandse herkomst.
0: Band,
1: ook Kensington, wat naar mijn idee in zekere zin een on-Nederlandse band is. Althans, ze hadden, als het een Amerikaanse band was geweest, dan waren ze van wereld... naam en formaat geweest. Ze hebben nu wel een Amerikaanse zanger. Ik heb ze gezien, mijn vrienden van Amstel afgelopen januari, met die nieuwe zanger. Prachtig hoe ze neerdaalden in de Ahoy daar. Maar Eloy Youssef, hun voormalige zanger die ermee gestopt is, die is toch niet te evenaren, vind ik.
0: Nee.
1: Die hoor je dan ook in
0: dat moment. Dat moet je eigenlijk ook niet willen, hè? Iemand evenaren.
1: Nou ja, het is natuurlijk moeilijk om iemand te vervangen. Bij Direct is dat met Marcel Veenendaal, die oorspronkelijk jaar geleden komt trouwens, uitzonderlijk goed gelukt. Maar los daarvan, Uncharted Territory is ook wel weer een beetje in het thema van, althans dat leg ik erin, klimaat. We gaan ongekend... een onbekend gebied in.
0: Ja, dat gaan we zo beluisteren. En daarna krijgen we Mo, daarover later meer. We beginnen met Kensington.

0: een keer jouw eigen top 12 laten horen? Meld je dan aan via mijndozijn@omroep1.nl.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken.

0: Hey.
1: De avond van Mo, de cover van Boudewijn de Grootse.
2: Ja,
1: je hebt Mo uitgekozen.
2: Ja, ik vond dit een mooie combinatie. Mo, ja, vind ik ook prachtige hoe zij zingt en in haar frasering van de tekst ook. En Avond is natuurlijk het nummer van inderdaad Boudewijn en Lennart Nijgen geschreven.
1: Ja.
2: Mede door Boudewijns zoons promoot begin deze eeuw in de top 2000. Zo kwam het in de top 10. Het stemmen nog te beïnvloeden was. Volgens mij is dat ongeveer zo gegaan. Maar het staat nu al 20 jaar in die top 10. Terecht ook.
1: Ja,
2: een prachtig nummer.
1: Ja, er valt verder weinig meer over. Het is inderdaad. En dan zijn we inmiddels al beland bij jouw top 3. En op 3 staat Huub van der Lubbe. Wat heb je met Huub van der Lubbe?
2: Ja, altijd al veel mee gehad, omdat hij en ook dichter is. En natuurlijk een van Nederlands beste liedtekstschrijvers, althans in mijn mening.
1: Ja.
2: En natuurlijk De Dijk als waanzinnige band. Achter De Dijk heb ik net gelezen, een boek aanrader. Ze zijn inmiddels gestopt. Maar Huub van der Lubbe gaat door. Sterker nog, in februari is hij hier met Jan Robijns weer in Cultura. Zijn teksten zijn briljant in hun eenvoud. Laat ik het daarbij houden.
1: Dat dekt de lading wel aardig, denk ik. En wederom gaat het over water. Zij het in de vorm van regen?
2: Waarom valt de regen niet omhoog? Ja, en in dit nummer zit ook wel iets van Randy Newman. Althans, dat was mijn hoor ik erin. En die heeft ook trouwens een nummer wat erop lijkt. En het idee van waarom. Het is gewoon een briljant idee. Waarom valt de regen niet omhoog? Kom maar eens op.
1: Ja, inderdaad. Kom er maar eens op. Waarom valt de regen niet omhoog? Gaan we luisteren. Daarna krijgen we Wender. En daar gaan we het later over hebben. We beginnen met Huub van der Lubbe.

mensen in een lift of streekbus of gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen, sluiers, nevels en een zwarte gaten. Voor mijn eigen brein een stuk of wat insecten, vrouwen, hun stemmingen en stemmen. Voor kokend water, vliezen, scharen, ademhaling. Voor de meeste onbenulligheden, groot en groter. Voor de ontijd van mijn ouders, toen vanaf kansels in kazuivels men met hel en smalle poorten drijfde. Voor zonnige geluiden en het levende bij die geluiden. Voor mails en sms'en, voor enveloppen op mijn tafel.

ik een cel. Voor sferen en zuizingen en de zekerheid ook thuis in één oogwenk alles kwijt te zijn. Voor gebouwen zonder ramen. Voor doodgaan alle doden. Voor dood zijn misschien iets minder. Voor deze constatering. Voor constateren. Voor kinderen die vragen stellen. Maar meer nog voor die vragen. Voor alles. Bang geweest voor alles. Altijd bang geweest. Voor alles.

0: Voor alles van Bende. Wat maakt dat je haar op nummer 2 hebt gezet?
1: Nou, dit nummer, Wende zelf, met haar enorme explosieve kracht, intensiteit op het podium. Een aantal, waaronder deze show Mensen, waaruit dit komt, of album, in het theater gezien. En deze tekst van Joost Zwageman maakt het natuurlijk bijzonder. En er zijn natuurlijk veel mensen die wat je aan Joost Zwageman niet... misschien wel als je hem heel goed kende, maar niet van aan de buitenkant zag. Die gewoon permanent met angst te leven. Angst om de straat op te gaan. Angst om contacten aan te gaan. Zonder dat je dat nou direct ziet aan mensen. En dat maakt dit nummer heel invoelbaar.
0: Ja.
1: Dat is...
0: Ja.
1: Dus het is een nummer dat heel erg raakt. En ook gegeven de geschiedenis waarin natuurlijk Joost Zwageman zichzelf van het leven heeft beroofd.
0: Ja, maakt exact.
1: Een licht, maar tegelijkertijd heel zwaar.
0: Een hele mooie energie.
1: Ja.
0: Op nummer 1, die kan natuurlijk niet ontbreken in jouw lijst van Nederlandstalige bands. Nederlandse bands van Dikhout.
1: Ja, Stil in mij. Dat is. Ik zag ergens dat het... ook in diverse lijstjes als het Nederlandstalige nummer wordt gezien door velen. En dat is natuurlijk ook zo. Ook de gevoelens die erin zitten. Sluit ook een beetje aan bij het vorige. Maar het is een verbluffend mooi nummer van Dikhout. Dus het is ook een beetje het summum van de Nederlandstalige muziek. Waar ik hier een podium heb gegeven.
0: Dus dit is echt wel jouw nummer 1. Die heb je bewust op 1 gezet.
1: Ja, die heb ik wel bewust op 1 gezet. Als je het zelf op gitaar speelt, is het ook een lekker nummer. Niet dat ik dat zo goed kan als hier gebeurt. Maar het zit gewoon heel goed in elkaar. En iedereen, je zingt dit mee. Het is een heerlijke kampvuur meezing. Ja. ook nog eens. maar ook de stilte. Het in jezelf keren. Wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dat te veel kan worden. En dat is natuurlijk ook een tijd waarin we nu leven, waarin dat
0: absoluut
1: het geval is. Dat komt allemaal mooi in dit nummer samen.
0: Komt heel mooi samen. En dan is het even inderdaad ook heel stil in dat nummer. En dan gaat het er weer vol in.
1: Ja.
0: Van Dikhout. We gaan hem zo luisteren. Ik dank je hartelijk, Arjen Kien, voor jouw prachtige lijst. En ik moet zeggen, je hebt de Nederlandstalige band en Nederlandstalige muziek weer hoog in het vaandel gezet. Ik dank Pieter Nijhoff voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Ik wens u een heel goed weekend en graag tot de volgende keer.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen. Dat meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
2: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
1: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
3: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
1: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
2: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
1: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
1: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata, jaargang 5, aflevering 235. Mijn naam is Marcel Moerman, normaal technicus van dienst, zoals dat zo mooi heet, maar Harry is lekker op vakantie. Dus gaan Peter en ik de gaten vullen. En vanavond is het dus mijn beurt. Ik heb een gast. En die gast heet René Moerman, mijn jongste zoon. Welkom René.
1: Dankjewel pa.
0: En dan is altijd de hamvraag. Zullen we beginnen?
1: We gaan beginnen.

0: Zo, dat was wel even een inkopper, hè? De kop is eraf. Ja, dit was Imagine Dragons met het nummer Natural van het album Originals. Een energievol nummer, dat kon je wel stellen. De zanger Dan Reynolds zegt dat de wereld soms voelt als eten of gegeten worden. Daarom moet je soms hard en koud worden om te kunnen overleven. Het refrein, you got to be cold, betekent dat je emoties moet beschermen. Tegelijk gaat het ook over jezelf. Vinden en zelfvertrouwen krijgen, ondanks kritiek of tegenslagen. Je moet mentaal sterk zijn, voor jezelf opkomen en doorgaan, zelfs als het tegen zit. Nou René, wat vond jij van het openingsnummer?
1: Ja, echt gewoon een lekkere start voor dit programma. Ik vind het een van hun lekkerste nummers. En ik heb gewoon heel veel zin in de komende 2 uur. Plaatjes draaien.
0: Mooi. Stel je nog even voor.
1: Nou, ik ben René, 31 jaar. Ik heb een eigen mediabedrijf voor de travel en hospitality merken. Dat zijn reisbureaus, hotels en restaurants. En ik ben vanaf jongs af aan al met muziek bezig. Ik denk ook door jouw invloeden, pa.
0: Is dat zo?
1: Nou ja, jij kon aardig plaatjes draaien in het weekend in de woonkamer met een concertje op tv of gewoon lekker de muziek aan. En nou ja. Op latere leeftijd was het soms andersom. Dan draaide ik muziek en ging jij daarin mee?
0: Ja, nou ja, dat klopt helemaal, denk ik. Ging even fout, hè? Hoorde je het?
1: Maakt niet
0: uit. Heb je als je het allemaal weer even alleen moet doen. Wat heb jij met Imagine Dragons?

of moeilijke relaties waar mensen elkaar blijven kwetsen, maar ondanks ruzies, afstand of breuken komen ze altijd weer bij elkaar terug. We horen Boomerang.

Ja, Bad Liar. Mooi nummer. Dit is een song, Bad Liar, gaat over een relatie waarin de liefde langzaam verdwijnt. Hij probeert te doen alsof alles nog goed is, maar het lukt niet. Hij is echt een bad liar. Dus zijn echte gevoelens komen toch naar boven. Het gaat om het besef. Je kunt iemand niet blijven voorliegen, of jezelf, als de gevoelens er niet meer zijn. Dit waren wel de parels van het album The Origins. Alle nummers zijn miljoenen keren afgespeeld of gestreamd. Het is echt gewoon bizar. Ja, en toen gebeurde het, hè. Het was oud en nieuw. Vorig afgelopen jaar, 2025, 2026. En ik kwam nadat ik het vuurwerk had bekeken vanaf de zolder, weer beneden in de woonkamer. En ik kwam midden terecht in de uitzending van Imagine Dragons, opgenomen in Las Vegas. En toen gebeurde het. Ik was diep en diep onder de indruk. Wow, dan moet je het wel doen.

0: Ja, dit is het nummer My Life. Hij heeft dat al 100 keer gezegd natuurlijk. En live vanuit Las Vegas. Ik vind het echt een waanzinnig concert. En ja, die band is gewoon heel groot geworden. Ik was al fan. Maar door deze uitzending van het live concert ben ik nog groter fan geworden. Ze hebben daar echt iets heel moois neergezet. René, wat weet jij van deze band?
1: Nou ja, Imagine Dragons komt oorspronkelijk dus uit Las Vegas. Dus dit was echt een thuiswedstrijd voor hun. En dat merk je als je dit concert opzoekt. Het staat op Spotify, maar ook op... als je de uitzending zelf bekijkt... zie je dat terug in de energie van de artiesten, maar ook echt het publiek. Ik denk dat veel mensen speciaal daarvoor kwamen.
0: Ja, absoluut. Ik heb even contact gehad met Dan Reynolds.
1: Oh ja?
0: Moet je maar eens luisteren.

0: Ja, lekker hè.
1: Mooi hè, ja.
0: Het nummer Believer gaat over pijn en tegenslagen omzetten in kracht. Tegenslagen kun je laten groeien als je ze gebruikt als motivatie. Dat is de boodschap die zij overbrengen. Voor de luisteraars die net inschakelen, we hebben het vandaag over Imagine Dragons. De Amerikaanse pop-rockband gevormd in 2008. Bestaande uit de zanger Dan Reynolds, gitarist Wayne Sermon en bassist Ben McKee. Zoals bijna alle bands klein beginnen en wanneer je muziek wordt begrepen, kan je uitgroeien tot wat Imagine Dragons nu is. Zoals Dan Reynolds in een opname vertelde dat ze eerst voor maximaal 50 personen optreden en dan nu voor een heel uitverkocht stadion in Las Vegas. Ja, dan heb je toch echt wel wat bereikt. We doen maar een uurtje Imagine Dragons, dus we moeten opschieten. Het volgende nummer is Thunder van Dan Reynolds. En hij beschrijft hier hoe hij vroeger werd gezien als raar of niet goed genoeg. Mensen namen hem niet serieus en zeiden dat hij niet succesvol zou worden. En toch bleef hij doorgaan met zijn eigen pad.

0: Ja, birds. Ik vond het een mooie zin, René. Birds fly in different directions. Dat geeft mij ook bijna... Ja, het is een totaal andere sfeer, maar alleen de vogels vliegen van oost naar west.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Dan, de rest is allemaal bekend, maar zo'n zinsnede, ja, dat een beetje kippenvel krijg ik er wel van.
1: Toch knap als je erop kan komen, hè?
0: Ja, zeker. Maar birds gaat over het verwerken van een relatiebreuk. Dat is toch wel een vervelende eigenlijk. En dat merk je wel meer hè, bij Imagine Dragons. Het zit veel in de relatiesfeer.
2: Ja, zeker.
0: En het accepteren dat sommige mensen uit elkaar groeien. Ja, dat gaat soms zo in het leven. Het liedje is geschreven door zanger Dan Reynolds. En weerspiegelt zijn emoties rondom de tijdelijke scheiding en later verzoening met zijn vrouw. De metafoor vogels vliegen weg staat symbool voor het loslaten van een dierbare.
1: Toch zie je veel in zijn teksten dat hij over persoonlijke dingen schrijft. Zo ook het volgende nummer, Demons. Dat gaat over het erkennen en bestrijden van je diepste onzekerheden en innerlijke angsten. De zanger gebruikt de term demonen dan als metafoor voor deze persoonlijke tekortkomingen. En het nummer waarschuwt zijn geliefde voor zijn duistere kant. Om zo te voorkomen dat ze gekwetst raakt als hij de controle een keer verliest.

Ja, dit was het nummer van Demons. Wat je de laatste tijd bij live concerten steeds meer gaat zien. Ik wil eerst nog even. Nou, ik zal dadelijk de andere naam noemen. Is dat je een langwerpig podium in het publiek hebt, een soort catwalk. Waarbij de muzikanten het hoofdpodium dan verlaten en te midden van het publiek neerstrijken. Dat zie je bij, heb je als, tenminste heb ik gezien dan op tv of op YouTube, bij U2 en zeker ook bij Direct in de Kuip. En wat gaan ze dan doen? Ze hebben dan een paar simpele instrumenten. Simpel in de zin van mooie instrumenten, maar niet zo grootschalig als op het hoofdpodium. Een klein drumstel, een gitaar, een keyboard en een zanger. En wat gaan ze dan doen? Ze zetten daar een gevoelig muziekstuk neer. En dat wordt dan ter horen gebracht. Er valt een stilte in het hele stadion. En zo explosief Dan Reynolds kan zijn, zo klein kan hij het dan ook maken. We gaan luisteren naar Next to Me en daarna naar het nummer I Bet My Life.

0: En dit zingen ten overstaande van 40.000 fans of zo, hè?
1: Niet normaal, hè?
0: Ja.
1: En zo relaxed ook. En ja. Want wij zien net voor het eerst, wij hebben dit nummer al heel vaak gehoord, maar we zien voor het eerst dat zijn... hij heeft op een gegeven moment zijn zoontje op zijn arm, met grote oorkappen hier, en dan op zijn hoofd. En dan hoor je dat zoontje, hoor je zingen, I Bet My Life. Hoe leuk
0: ja.
1: is dat?
0: Ja.
1: Over kinderen gesproken, wist je dat zij ook een ontzettend mooi goed doel hebben opgericht? Imagine Dragons heeft ooit een berichtje gekregen van Tyler Robinson, een jongen van 17, die op zijn 16e gediagnosticeerd is. Zegt dat goed?
0: Ja, heel goed. Ja, moeilijk woord.
1: Met een hele agressieve vorm van kanker. En vanuit dat berichtje is er een vriendschap ontstaan tussen die bandleden en die jongen. En hebben zij de Tyler, hoe zei ik dat? Robinson Foundation opgestart. Waarbij ze geld inzamelen voor het goede doel. Met als doel, ik heb het hier staan... financiële steun voor die gezinnen tijdens een ontzettend moeilijke periode. Dus dat is eigenlijk best mooi om te zien dat die bandleden naast de fame en alle grote concerten ook dit soort
0: goede doelen steunen.
1: Mooie dingen doen. Ja, ja zeker.
0: Hadden ze aan het begin ook niet gedacht, denk ik, dat ze zo groot zouden worden.
1: Nee, en toch ook heel nobel dat je dan je geld daarvoor inzet.
0: Ja.
1: Ja, zeker. We gaan luisteren naar One Day to Me van Imagine Dragons nog steeds.

0: Vind je dat nou ook niet mooi, René, dat Imagine Dragon kan stevige muziek neerzetten, maar dan ondertussen toch ook weer zo klein en ja, mooi, sprankelend.
1: Heel dynamisch, hè?
0: Dynamisch, dat is het goede woord.
1: Ja, vind ik ook.
0: Jij bent de man van het geluid, hè?
1: Nou ja.
0: Geluidsopleiding gedaan.
1: Ik zie jou hier schuiven, dat doe ik je niet na, hoor.
0: Oké, dankjewel.
1: Maar dat is ook iets wat we in het volgende stukje, volgende programma gaan tegenkomen.
0: Ja, want we zijn eigenlijk aan het einde gekomen van het eerste uur. En dat gaat ontzettend snel. We hadden nog eigenlijk nog een extra nummer, maar dat gaan we gewoon niet redden.
1: Nee.
0: Ik moet zelfs bijna opschieten nu. Maar dat houdt in dat Imagine Dragon, dat sluiten we af.
1: Ja.
0: En we gaan verder met, noem het maar,
1: Muse.
0: Oké.
1: En dan hoor ik jullie ook al denken, dat wordt alleen maar hard. Maar ook daar hebben we de dynamiek opgezocht. En een paar mooie platen voor jullie uitgezocht. Dus we gaan gauw beginnen. Na de break horen jullie Muse.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
2: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
1: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Op zoek naar de passie in mens en muziek. Dit is Appassionata.

Ja, dit was Uprising van Muse. De eerste uur hebben we natuurlijk afgesloten met Imagine Dragon. En we gaan nu over naar de band Muse. Ook een energievolle band. Maar ik beloof jullie, ze kunnen ook hele mooie stukken neerzetten. Maar even over Uprising van Muse. Het is van het vijfde album The Resistance. Een nummer wat al meer dan 827 miljoen keer gewoon gestreamd is. Dat wil toch wel wat zeggen. Muse is een Britse... Britse band die in 1994 is opgericht. De band bestaat uit zanger en gitarist en pianist Matthew, de drummer Dominique en de bassist Christopher, die dadelijk ook nog een geweldig nummer start als je die knaap gaat zien spelen. Kippenvel. De naam Muse kwam deels doordat de bandleden vonden dat het woord mysterieus en kunstzinnig klonk passend bij hun muziekstijl.

0: Tja, wat een vol energievol nummer.
1: Lekker, hè?
0: Potverdorie. Ja, Muse met het nummer Starlight van het album Black Holes. Nou, hij heeft dat al 100 keer gezegd, geloof ik, hè? Een nummer dat gaat over ver weg van huis zijn. Van dierbaren gescheiden zijn en de hoop, het verlangen om die verbinding te behouden. Het nummer weerspiegelt het gevoel van eenzaamheid tijdens het reizen en de drang om de herinneringen aan huis vast te houden. Ik heb eronder geschreven, ik weet dat maar al te goed. Ik ben toch al eens weg geweest, toch, René?
1: Af en toe.
0: Af en toe, ja.
1: We gaan verder met het nummer van het album Plug In Baby. Wat natuurlijk een beetje schunnig klinkt. Maar de diepere betekenis is, gaat over een relatie waarin de een de ander oplaadt. Emotioneel gezien. Hij vergelijkt in het nummer de relatie als een baby monitor. Dus dat radiootje wat je naast je baby zet om hem continu in de gaten te houden. Niet helemaal een gezonde relatie. Het nummer uit 2001, bekend om de kenmerkende gitaarriff, behandelt thema's van verandering en het blootleggen van leugens. Hier komt Plug In Baby.

0: Jongen, jongen, jongen, wat een energie zit daarin. Hè?
1: Lekker, hè? Ja.
0: Dit is geen standaard gitaar hè, waar je op speelt. Het is een soort van, ik noem het maar een synthesizer gitaar.
2: Ja, dat heeft een naam. Ik weet niet hoe dat, volgens mij een sitar of zo. Nee, dat is anders.
0: Hmm.
2: Iets met toetsen in ieder geval.
0: Met veel kleurtjes. Allemaal lampjes.
2: En knopjes.
0: En knopjes, ja. Dit nummer stond, wat je net hoorde, het heet Supermassive. Ja, Black Hole.
2: Yeah.
0: Staat bekend om zijn dansbare, van funk en Prince geïnspireerde geluid en de Twilight song, soundtrack.
2: Ja, we zijn nu al even onderweg met de muziek van Muse, wat best intensief is.
0: Ja,
2: dus we
0: moet
2: snappen
0: het afwisselen.
2: Ja, ze vinden de luisteraars ook fijn, denk ik. Dus we gaan even een tandje terug. We gaan luisteren naar een rustig akoestisch nummer van Muse, namelijk Soldier's Poem.

0: heel mooi klein liedje. En dit is ook Muse.
1: Ja, bizar.
0: Geschreven vanuit het perspectief van een soldaat die zich afvraagt waarom hij zijn hele leven zijn eigen leven de hele tijd moet riskeren. Ik krijg er altijd een beetje het gevoel bij van Saving Private Ryan. Het is ook een beetje zo'n oorlogsachtig deuntje, vind ik. Maar als je die tekst nog eens even goed luistert vanuit die gedachte als soldaat. How could you send me all... How could you send us all far away from home when you know damn well that this is all? I would still lay down my life for you. And do you think you deserve your freedom? No, I don't think so. There's no justice in the world, and there never was.

0: Ja, Knights of Cydonia zit ook vaak in de top 2000, geloof ik. Echt zo'n nummer waar je dan nog even lekker op gaat rammen,
1: ja.
0: Toch?
1: Nou, die zou er goed in passen, ja.
0: Ja, ik krijg er oud en nieuw gevoel bij. Maar het doet me ook denken aan een concert wat wij ooit een keer hebben bijgewoond.
1: Ja.
0: Ik ben verschrikkelijk met datums, dus ik ben even terug gaan zoeken wanneer dat was. Wij zijn samen op 12 september 2019 in de Ziggo Dome geweest met z'n tweeën.
1: Ja, klopt.
0: En het leuke is, je kunt van die setlist, van veel concerten kun je op de internet nog de setlist vinden. Dus wat ze precies gedraaid hebben,
1: leuk.
0: Of gespeeld hebben. Ja. Want ik kan me herinneren dat wij allebei met een halve liter bier in ons handen daar het heel erg leuk hebben gehad.
1: Ja, zeker.
0: Dus van de herinneringen moet ik het niet hebben. wij hebben daar de Simulation Theory World Tour bijgewoond. Tenminste, één concert daarvan. Ze hadden namelijk het jaar daarvoor het album Simulation Theory uitgebracht. En dit album was eigenlijk best wel anders dan hun vorige werk. Iets bombastischer en groter, meer gitaarriffs. Juist meer synthesizers. Die gitaarriffs zijn er een beetje uit in dit album. Dus er was veel kritiek op. En dit album, ja... Ik denk ook omdat ze zo groot zijn gegaan in dit voor deze tour, zijn ze andere muziek gaan maken. Dus het volgende nummer wat gaan luisteren is The Dark Side. Typisch voor dit album. Veel ethisch invloeden met synthesizers. En onthoud hem even, want dan gaan we straks hem even vergelijken met de oude sound van Muse. Dus hier komt The Dark Side.

0: Ja, deze laat ik toch tot de laatste noot.
1: Mooi, hè?
0: Ja, dit zou je niet verwachten, hè, van Muse.
1: Nee.
0: En ik heb blijkbaar toch gekozen voor de muzikale versie, akoestische versie. Omdat ik het eigenlijk ook wel heel erg mooi vind. Want ook dit kunnen ze. En het hoeft niet altijd maar uit elkaar te knallen en van hoog naar laag te vliegen. Dit vind ik gewoon gaaf. En dat heb ik wel bij meer bands, hè.
1: Ja, toch, soms maken ze zo'n akoestische versie of zo. En dan pakt dat je ineens veel meer dan het origineel.
0: Ja, je kunt niet altijd maar 100% of wat 150% geluid hebben.
1: En dan word je ook een beetje moe van.
0: Daar word je ook moe van. Ja. En, we houden er wel van, maar we houden ook van de andere kant.
1: Ik denk die artiest er ook moe van wordt.
0: Ja, misschien wel. Ja.
1: Zeker tijdens zo'n concert.
0: Ja.
1: Veel oude fans van Muse vinden dit een beetje te gepolijst. En te veel gericht op stadionconcerten. Ik heb het ook nieuw geleerd en ik ben hier een beetje ingedoken dat artiesten toch ook wel andere nummers maken als ze weten dat ze een bepaalde stijl concerten aangaan. En ik denk dat Muse om precies die reden heeft bedacht om aan het einde van het concert nog even los te gaan in de oude stijl. Ze spelen dan in dat concert dat wij gezien hebben van dit album, spelen ze een metal medley. Dus een samenvoeging van allemaal ruige muziek van eerdere albums. En als ik terugdenk aan het concert wat wij samen hebben gezien, kan ik mij één ding heel goed herinneren. En dat is Murph de robot. Zegt het jou direct
0: Ja, een gigantisch ding.
1: Op een bepaald moment in het concert is het helemaal donker. En die leadzanger en gitarist, die begint allemaal ruige gitaarriffs te spelen. Echt de een nog gekker dan de ander. En dan de start van die ruige metal medley. Daar gaat ineens het licht aan. En daar is uit het niets een gigantische robotpop die over het podium heen hangt. Maar dat ben ik echt gigantisch. Hij beweegt met zijn armen en zijn hoofd langzaam heen en weer over dat publiek heen, over die eerste rijen. En af en toe doet hij zijn bek open en dan schijnt er een enorme spotlight over het publiek heen. Nou, je schrikt je enerzijds wild, aan de andere kant, ja, gewoon die muziek knalt erin. En ik heb me even ingelezen en het is een Nederlands bedrijf dat deze robot gemaakt heeft. En hij wordt door minimaal 4 mensen bestuurd door aan touwen te trekken. Luisteraars thuis. Zoek alsjeblieft nu een plaatje op van Murph de robot. En bedenk dan dat wij dit nummer hoorden toen Murph met zijn schijnwerper over ons heen scheen. Hier is Stockholm Syndrome van Muse.

0: Hard, hè?
1: Lekker, hè?
0: Ja. En wat een verschil met die platen voor. En nou ja, dit is dan ook een nummer uit 2003. En duidelijk veel ruiger dan die latere albums. Mijn schoonmoeder zou dit simpelweg bestempelen als takkenherrie.
2: Ja.
0: Maar daar denken wij anders over, hè?
2: Ik denk mijn eigen vrouw ook.
0: Ja. Wij houden wel van een beetje rammen.
2: Af en toe wel.
0: En nou ja, we houden ook van contrast. Dus het volgende nummer is weer even ietsjes gas terug. Namelijk Drones.
2: Ja, dan moet ik die even opnieuw opstarten, want die was al aan het lopen. Maar drones, dat is natuurlijk ook een tegenwoordig een voorwerp van alle dag, hè?
0: Ja, je ziet ze steeds meer. Ik heb er zelf ook twee, maar voor mijn mediabedrijf.
2: Dat is voor je mediabedrijf, maar ja, helaas heeft het ook een andere functie gekregen. Maar Muse was blijkbaar heel vooruitstrevend om daar al een nummer over te schrijven. Hier is die.
0: Drones.

0: Ja, time is running out. Nou, onze tijd ook, want het gaat alweer enorm hard de tijd. Dus genoeg gepraat nu. We gaan luisteren en praten over het nieuwe album, The Wow Signal.
1: Ja, want dat is dus het laatste album wat ze vrij recent hebben gereleased. En wist je dat dit album letterlijk vanuit de ruimte werd aangekondigd?
0: Nee, dat vond ik wel een mooi nieuwtje.
1: Ja, de band stuurde een speciale tablet 33 kilometer de atmosfeer in om daar de videoclip van Be With You in première te laten gaan. Dat is dan het eerste nummer wat ze los releasen van het album. En de titel van het album, The Wow Signal, verwijst naar een mysterieuze Wow Signal uit de jaren 1977... dat was een signaal van 72 seconden, wat vanuit vanuit de ruimte kwam. En niemand wist wat het was. En of het dus buitenaards was.
0: Okay.
1: Dat weten we nog steeds niet. Maar Muse heeft er in ieder geval een heel album van gemaakt. The Wow Signal is inmiddels hun 10e studioalbum. En ik zou dus heel graag vandaag willen afsluiten met mijn favoriete nummer van het nieuwe album. Unraveling. Niet vanuit een iPad. Of vanuit een buitenaards signaal, maar vanuit onze eigen vertrouwde studio in Ede. Dus die wil ik als laatste gaan luisteren.
0: Ja, nou René, we hebben nog 3 minuten geloof ik. Je hoort de muziek al, het nummer. Ik wil je bedanken voor je tijd. We hebben dit van tevoren opgenomen omdat jij druk bent in de komende periode. Vond het top dat je hier aan mee wilde werken.
1: Ik vond het ook erg leuk om te doen. En nou, tot de volgende dan weer.
0: We gaan het zien.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, tot ze ook weer terug kunnen vallen op een goede WW en een WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

Welkom bij het Muziekmuseum. Muziek uit de periode 1960 tot 1975. En deze week in de tweede thema-uitzending in december is het onderwerp 1965. Een bijzonder jaar in de muziek. Internationaal zijn de ontwikkelingen in de muziek al verder dan in Nederland. En 1965 is het jaar dat er een duidelijke inhaalslag plaatsgrijpt. Engeland meegaat in de trend van de muziek van het Verenigd Koninkrijk en de VS. De eerste serieuze Nederlandse beatbands beginnen op te bloeien als Golden Earrings, The Motions en The Hunters. Tegelijk is er ook nog duidelijk sprake van de hang naar de muziek van het begin van het decennium, zoals ook te horen is in plaatjes van het cocktail ZZ en de Maskers en ook aan het muziekje wat u nu onder mijn verhaal hoort, Let Kiss van Gudrun Jenkins, een van de grootste hits van dat jaar. Ook in 1965 worden er naar het voorbeeld van de Engelse zeezenders jingles gedraaid op de radio. Misschien was de datum van 2 januari van dat jaar dan wel een van de belangrijkste mijlpalen voor de muziek in Nederland. In plaats van een altijd achterlopende maandelijkse hitlijst in het blad Muziek Express, start op die datum op de Nederlandse zeezender Radio Veronica de top 40. Een fenomeen dat in de loop der jaren zou uitgroeien naar een internationaal erkende lijst. De eerste nummer 1 in die top 40 gaf al aan welke kant het met de smaak in Nederland opging. De Beatles met I Feel Fine.

goede beatbands op. En natuurlijk was een van de bekendste en belangrijkste de Golden Earring, met als vaste basis Rinus Schersen en George Kooijmans. Hun eerste hit was in 1965 Please Go.

62 jaar geleden stond dit nummer op nummer 2 in de Veronica Top 40. Een week later zou het op 1 komen en daar 5 weken blijven staan. Maar misschien het mooiste Top 40 feitje van deze plaat wel, dat hij in 1990 nog een keer een hit werd. En daar stond te prijken tussen Madonna, Elton John, Kylie Minogue en dat soort artiesten van de jaren 90. In dit programma kunnen we ook de rubrieken, de vaste rubrieken, heel laten in de zin van dat ze gewoon mee kunnen draaien in het geheel. Dus nu komen we bij de afdeling onbekend van bekend. We hebben het over een hele bekende band, de Volendamse Cats, met grote hits als One Way Wind, Lia enzovoort enzovoort. Ze begonnen in 1965 met het maken van plaatjes. En de eerste plaatjes die deden helemaal niet zoveel. Het was pas eind 66 dat er een nummer van ze in de top 40 verscheen. Hun eerste single, uitgebracht op het Omega-label. The Jukebox.

Energie wordt schaars en duur. Wees er zuinig mee in uw eigen belang. 100 is hard genoeg.

Dat in The Name of Love, natuurlijk de Supremes, een van hun grote hits in dit jaar waar deze uitzending over gaat, 1965. Het jaar ook waarin de diverse artiesten duidelijk opstaan tegen de oorlog in Vietnam, terecht. En een van die artiesten is Barry McGuire. Hij heeft een hit met het nummer The Eve of Destruction. Een van de beste zinnen van naar mijn mening uit dit lied is toch wel: You're old enough to kill, but not for voting. Of met andere woorden, je mag wel mensen kapot schieten, maar je bent nog niet oud genoeg om je stem te mogen uitbrengen.

De Amsterdamse band The Maskers met Cadillac, een nummer 18 notering in 1965, die ze trouwens moesten delen met de Shamrocks en de Renegades. Ja, zo ging dat in het begin van de top 40 nog. Dat werd gescoord op de titel, als het dezelfde plaat was, en dat de uitvoerende dan maar het moesten delen. Eventjes terug naar waar het ook alweer over ging, namelijk 1965. En ook in dat jaar werden de eerste jingles geïntroduceerd bij de zeezender Radio Veronica. Naar het voorbeeld van de Engelse stations en op Amerikaanse lees geschoeid. Arrangeur en orkestleider Frans Meitz, die maakte die jingles. Hij had samen met Joost de Draaier, de man van de top 40, op school gezeten. En nou, dat kon wel eens een leuke match worden. De opnames werden gemaakt in de EMI-studio in Haarlem door technicus Klaas Leijen. Hier een korte montage van die jingles van Radio Veronica. Die eerste set en hele bekende jingles zouden dat worden. En dat zijn er een stuk of wat, dus luister maar even rustig mee. Dit is leuk voer voor de jingle-liefhebber.

0: Veronica Step.
1: Ja, u herkende ze vast als u ooit luisteraar geweest bent van dat station. In 1965 kwam trouwens ook Hilversum 3 als eerste publieke zender die dat zeezender, dat verderfelijke gedoe van die zeezenders zou moeten vervangen. Nou, het werd het doodgeboren kindje van de radio. Terug naar waar het om gaat, de muziek uit 1965. Sandy Shaw, Always Something There to Remind Me.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Saturday Night at the Movies van The Drifters. 1965 was ook dus het jaar van de opkomst van een aantal goede beatbands in Nederland. En een van die bands, dat was The Motions. Ze werden in 1964 al opgericht. De leden waren Siep Warner, Henk Smitskamp, Rudy Bennett en Robbie van Leeuwen. En 1965 bracht dus een eerste hit. Het protestnummer Wasted Words over de strijd van Martin Luther King voor gelijke rechten in de Verenigde Staten. Maar daarvoor hadden ze al een kleine hitnotering. It's Gone.

0: Wat een oude meuk draait die gozer, zeg. Zeker weer van Wetterlo met zijn muziekmuseum.
1: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

Ja, om nog maar even te laten horen hoe het verschillend kon zijn in de top 40 nog in die jaren. Aan de ene kant dus zo'n mooi beatnummer als It's Gone van The Motions. Maar ook het Cocktail Trio, dat stond er hoog tussen met Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien. Nog weer eventjes een andere band. The Hollies, ook in 1965 al in Nederland in die top 40 met Look Through Any Window.

Inderdaad, uit mijn oude platenbak. Ik had hem op LP. De onvolprezen Superstar Shine serie van de Polydor, The Who. En dat was natuurlijk My Generation. Als je het over 1965 hebt wat muziek betreft, mag Dave Barry zeker niet ontbreken. Hij was immens populair, ook in Nederland. Een aantal duiven oplaten uit een wagen van Tony Boltini was al reden tot Beatles-achtige tafelen in Amsterdam. Maar vooral zijn Strange Effect was een grote hit. We draaien hem vanaf vinyl.

Ja, niet alleen bekende bands als The Golden Earrings en The Motions maakten hits in 1965. Ook het vrij onbekende bandje The Phantoms uit Eindhoven maakte een grote hit met I'll Go Crazy. En zo zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma. Een programma met als thema het jaar 1965. Een bijzonder jaar waarin veel dingen gebeurden die de muziek in de latere jaren 60 bepaalden. De opkomst van bands als de Beatles en langzaam maar zeker naar achteren schuiven van het geluid van begin jaren 60. Ik hoop dat u een beetje een beeld heeft gekregen in het afgelopen uur. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We sluiten af met een plaat van een troubadour die we allemaal kennen van het nummer The Universal Soldier, maar ook van deze, Catch the Wind. We houden waarschijnlijk nog wat ruimte over aan het einde van die plaat. En daar komt een instrumentaal nummer uit 1965, wat ook weer behoorlijk hoog scoorde, van Los Indios Tabajaros, Maria Elena. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez. De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is de ultieme Jazz Radio Update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Bij de radio voor onze mooie uitzending van Jazz Spectrum Radio bij Omroep 1 in Ede.
2: We staan hier in de studio en we zijn bezig om de mooie stukken die we uitgezocht hadden op te zoeken en die aan u te laten luisteren. We hadden nagedacht en ik heb iemand meegenomen. Ik ben Ria Wicht en dat is mijn man Wim Wicht, die behoorlijk wat aan muziek heeft gedaan in zijn lange leven. En dat is dus zowel concerten georganiseerd wereldwijd als muziek geproduceerd op de plaat. En nu zijn we bezig om te kijken dat we nu het eerste stuk op kunnen zetten. En dat is een mooi stuk. Dat is ook een stukje ervaring. Hij was heel actief onder andere met het label ACM uit Duitsland, uit München. En iemand die daar mooi gestart mee is, dat is Keith Jarrett. Keith Jarrett, de pianist. En daar gaan we nu naar luisteren, aan Sunbeers.

0: Nå ja, Keith Jarrett. Ikke sætte i døds, som jeg skal sige, med vindvigt. Vi er Keith Jarrett ook redelijk vaak, regelmatig gesproken heeft en gezien heeft. En concerten meegedaan. Dit was een opname die we hoorden van een plaat die heet Sunbeer Concerts. En het stuk heet Encore from Tokyo. En de plaat ook, als ik het goed zie. Wim, wat kun je ons vertellen over Keith Jarrett? Gewoon om een beetje informatie te geven over wat voor man was het?
1: Ja, hij was een hele moeilijke man. Die zeer precies alles geregeld wilde hebben. Ik kan me zo herinneren dat ik toen we een concert deed in een concertgebouw in Amsterdam. Dat ik ook het publiek bij de aankondiging al gewaarschuwd had niet te kuchen. Want hij had de reputatie toen als er iemand maar kuchte uit het publiek dat het concert onmiddellijk ophield en dat er ook niet verder gespeeld werd. Nou, die avond hebben we dus gered, geloof ik, om te laten spelen 1:20 na elkaar. En toen kuchte er iemand en toen was het toen afgelopen. Maar dat was een redelijke duur van het concert.
0: Ja. Dus, en was het een goed concert?
1: Ja, dat, volgens mij, iedereen was er wel enthousiast over natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja.
1: Het was de eerste keer dat hij een soloconcert in Nederland speelde. Want het mooie van de platen van Keith Jarrett is, een soloplaten, is dat hij vooral, viel me toen op, een klassiek publiek aansprak. De klassieke mensen hadden nog nooit iemand zo'n mooie piano horen spelen. En hij kreeg dan ook onmiddellijk een following tot op de dag van vandaag. En de plaat Köln Concert die hij gemaakt heeft, behoort dan ook tot de allerbest verkochte jazzplaten ooit. En die verkoopt nu nog elke dag. Daar is ook een film van gemaakt onlangs. En hoewel andere mensen zeggen weer, het is niet helemaal jazz. Maar ja, goed, dat is de vraag dan wat jazz is.
0: Ja, mooi. Dan gaan we nu luisteren naar een volgende die je hebt uitgekozen.
1: Ja.
0: Wim heeft een lijst gemaakt van diverse jazzartiesten waar hij van wilde dat we dat vandaag eens lieten horen. Een soort lijn van vooral muziek die van het label ECM komt. ECM is een label uit München, zoals ik al eerder zei. En de eerste mooie platen van Keith Jarrett, solo ook, die hebben we ook daar gehoord. En er zijn ook niet solo platen. Maar we gaan nu luisteren naar het Bordeaux Concert. Dat is dus een concert van enige tijd geleden. En dat heet ook Bordeaux Concert Part 3, live. Dus dat gaan we even horen.

0: Mooi, hè? Ja, en wat zei de technicus hier al meteen? Woorden ze hem zelfs met zijn voeten spelen. Zo, ja, zo bijzonder is Keith. Wim, we hebben je nog meer bedacht. Ik zie dat je een mooie lijst hebt bij elkaar. En er is ook een heel mooi stuk wat we zo meteen gaan horen.
1: Ja, het volgende stuk is... dit concert was dus... dit stuk was opgenomen in... van een live concert in Bordeaux. En het volgende stuk is van een concert in Boedapest. En dat is volgens mij een standaard. Maar ik heb even niet nagekeken.
0: Answer Me My Love is de standaard.
1: Oké, maar ik weet ook niet precies van wie dat is.
0: Ja, dat
1: maar daar gaan we nu naar luisteren.
0: Oké, goed zo.

0: Ja, dat is weer een heel mooi soloconcert. Het is altijd een belevenis, vind je niet, Wim? Ja. Om Keith Jarrett te horen en om bij een concert aanwezig te zijn, toch?
1: Ja, hij speelt zeer lyrisch en raakt de diepere gevoelens van mensen. En de mensen zijn echt altijd doodstil bij de concerten.
0: Ja, ja. Er is dus dat verhaal wat Wim zojuist vertelde over Current Concert. Dat laten we nu niet horen. We hebben zometeen nog één stuk. En dan gaan we over naar een andere fantastische pianist. Maar ja, er is dus dat verhaal van Current Concert waar recent een film van gemaakt is. En dat betekent dat hij ergens helaas tegen zijn wil in moest spelen op een hele slechte piano met hele slechte, ja, die technisch niet goed was en ook die ook niet goed gestemd was. En dat was omdat een jonge vrouw in Keulen dat concert per se wilde organiseren en hem vanuit de verte aan liet komen om daar op te treden. En toen ontdekte ze dat ze een verkeerde piano of een slechte piano in haar maagsplits kreeg en toch nog heel veel geld daarvoor moest betalen. En toen heeft hij uit boosheid kennelijk toch het allermeeste uit zichzelf gehaald en mogelijk wel uit woede een meest fantastisch concert gespeeld. Zoals Wim al zei, dat die opname, Current Concert, dat is dus de allerbest verkochte plaat überhaupt in de jazz. Prachtig ook. En achteraf is er ook uitgekomen dat er naast op het podium daarnaast, in die grote concertzaal in Keulen, dat daar een fantastische Beuzendorfer stond van het mooiste soort waar hij eigenlijk op had moeten spelen. Maar zo zie je dat wat er gebeurt soms bij als jonge meisjes een concert organiseren en dat ze dus eigenlijk door mensen niet serieus wordt genomen. Nou ja, gaan we nu verder naar het volgende. Dat is het wat je hebt uitgezocht, Wim, zie ik, is Paris Concert. Wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, dat is het nummer De Wind. En dat is volgens mij ook een bekende melodie, maar ik kan het even niet plaatsen.
0: Oké, dan gaan we daar luisteren.

0: Ja, ja. Nou, dat was dus Keith Jarrett. We hebben diverse solo-concerten nu gehoord. En nu gaan we over naar een andere prachtige pianist. En dat is Chick Corea. En Wim, jij hebt wel eens wat concerten met hem gedaan. Hè? Dat is wel heel lang geleden toen je student was in Wageningen.
1: Ja.
0: En van de plaat uit die tijd, die heet Now He Sings, Now He Sobs. Daar gaan we een leuk stuk van
1: het
0: bedenken.
1: Het was zijn eerste trioplaat. Met Miros Lovito's op bas en Roy Haynes op drums.
0: Oké, prachtig.
1: En ik wilde kijken waarom ik dit allemaal in één programma heb gedaan. Is dat Keith Jarrett en Chick Corea zijn degene geweest die ACM gerend hebben van een vroeg faillissement. Want ja. Hun platen toen die kwamen, die gingen geweldig verkopen. En daarom is ACM nu wereldberoemd label geworden. Maar dit is geen opname van ACM, van Chick Corea. Dus zijn eerste plaat op Solid State, wat in tegenwoordig verscheen op Blue Note.
0: Ja.
1: En het is Standard My One and Only Love.
0: Oké, dan gaan we die opzetten.

0: Dat was maar van maar Now He Songs, Sings Now He Sobs van Chick Corea, My One and Only Love. Wim, dat is een mooie herinnering uit oude tijden, hè?
1: Ja.
0: Dat waren toen tijden dat Chick Corea nog niet zo'n grote ster was.
1: Nee.
0: Als in de volgende. Die we zo laten horen.
1: We hadden hem dan op tournee met Anthony Baxter en Dave Holland en Barry Altshuler. En toen had hij net de band van Miles Davis verlaten.
0: Ja.
1: En ik had toen onder andere een opname voor de VPRO en het Schaffer Theater. En toen vond hij het ook nodig de dag daarna een extra concert te doen op zondagmiddag. Maar er kwamen heel weinig mensen voor. En de opbrengst was maar 110 gulden. En ik herinner me nog dat ik hem dat gaf als gage. En toen gaf hij me 10 gulden terug als commissie.
0: Commissie Wim.
1: Ja. En... Maar voor de rest, het verschil met Keith Jarrett is dat Keith zwaar introvert is, terwijl Chick een zeer open iemand was en met iedereen communiceerde. En onder andere heeft hij mij tot de Scientology proberen te brengen, maar dat was dan zo intensief dat ik daar op een gegeven moment wel genoeg van had. Maar ik ben daar niet toe overgegaan om Scientology te gaan doen. Maar hij is de andere hoeksteen van...
0: Van
1: het ACM-label.
0: Ja.
1: Buiten verder nog Pat Messini, zou ik zeggen. En in iets mindere mate Kerry Burton. Ja.
0: En er is ook nog een hele mooie andere plaat uitgekomen, hè, bij Return to Forever.
1: Ja, dat was dus, Manfred Agerlief zeiden me, als Facing You van Keith Jarrett en Return to Forever geen succes zouden worden, dat die toen moest ophouden.
0: Ja, nou, maar die werden allebei grote successen.
1: Hele grote successen, ja.
0: Ja, prachtig. Mooi.
1: En nu draaien we dus een solo stuk van Keith op de ACM-plaat.
0: Ja, dat doen we Song for Sally. Ja. Oké, okay? Piano Improvisations.
1: Dat is de, geloof ik, de eerste solo plaat.
0: De tweede.
1: De tweede, oké. Okay.
0: Ja.

Ja, dit was dus Song for Sally van Chick Corea, een van zijn eerste piano improvisations. Nu gaan we nog een kort stukje doen van Children's Songs, ook van Chick Corea. En dan gaan we over tot wat andere pianisten. Nu gaan we dat eerst luisteren, Wim, is dat goed? Oké, goed.

0: Dat was Children's Songs van Chick Corea. Wim,
1: ja.
0: Nu gaan we over tot een andere pianist.
1: Ja.
0: Die je ook heel erg graag ziet zitten.
1: Ja, ja. Het is Mike Nock, geboren in Nieuw-Zeeland, verhuisd naar Australië. En ik heb hem ontmoet in New York. Hij was ook deed van alles en was is een van de uitvinders van de Fusion met zijn groep The Four Way. En we hebben ook een soloplaat van hem gemaakt. En nadat hij van ons plaat heeft gemaakt, is hij ook ECM-artiest geworden. Dus, maar dit is nog zijn soloplaat, piano solos. En het is het nummer Else When.

0: Mooie, mooie Wim.
1: Ja.
0: De volgende, die van Mike Nock met een kwartet is. Vertel maar even wat de bezetting is.
1: De bezetting is Michael Brecker op tenorsax. Voorbeeld voor vele saxofonisten tegenwoordig. George Manasse op bas. De Tsjechische bassist die onder andere bij Oscar Peterson speelde. En de drummer Al Foster, onlangs overleden. En die speelde bij Miles Davis. En dit nummer is het titelstuk In, Out and Around.
0: Ja, dit is een favoriet van ons, hè? Ja.

Ja, dit was een heel mooi nummer in Out and Around van het Mike Nock Quartet. Ik hoop dat u gehoord of begrepen heeft dat de vorige plaat de solo plaat was van Mike Nock. En dat dit de plaat is van hem met een hele mooie bezetting. En dat hij ook op die manier een hele mooie kans kreeg om zichzelf te profileren. En ook een onderdeel werd van het ECM gebeuren. En het ECM gebeuren is echt heel belangrijk. Mensen, we gaan einde maken aan het programma. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik hoop dat u het goed vond. En we hopen dat u volgende week weer gaat luisteren. Dank aan Wim. Dank hier aan Peter Hovenstad. En tot de volgende keer.

Wat ik nog vergat te zeggen is dat het volgende stuk het Mike Nock kwartet is met de song Dark Light. En was ook een onderdeel van In Out Around. Voor en ook een mooie entree voor het ACM Records label. Dank u wel.

0: nieuws van 12 uur.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez.